0: L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar

Een woning buiten Londen, daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsa met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde

de periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoof nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

de zon gaat schijnen. Oh, ik ben weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch. Lekker dat aan.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20.
0: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
2: Dit is L1.

0: deze ochtend toch in het grote dierenbos meemaakt, Maarten, is ongelooflijk. Welkom allemaal. Oogjes open en snaveltjes. Houd die dan maar even lekker dicht.
1: Wakker bergen, mensen. Dan komen we weer.

0: omdraaien, de melkmonding even oplossen met de koffie. Hebben er geen tien voor gehad, zo druk is het alweer. Om af alles nodig hier, of alles gecheckt is, of alles kloor is voor vandaag. En alles is kloor. Zin voor de kloor voor op deze dans. Donderdag.
1: Dans donderdag, zei je dat nou?
0: Ja, juist, ja, zin dat de eerste donderdag zomaar pleetjes voor binnenkomen. Zag Margot Heijn al weer binnenkomen in de plaats van donderdag. Ja, ja. Dan begint ze met te lachen, hè, jong.
1: Jazeker.
0: Man. Ja, moet ik me dan ook ergens gewoon mee gewoon, verenigen met een of andere band of orkest of weet ik voor wat?
1: Dat hebben ze toch gedaan?
0: Ja, joh, dat is mijn pleetje. Dat is mijn keer. Hè. Die kennen elke week via Sine.
1: Onze Sine, hoeveel hits dat ze gehad heeft.
0: Ja, het is niet normaal. Nee, maar daar ben ik helemaal tegen. Hey, Donner Summer is niet zomaar immers, hè. Nee. Dat allemaal begon bij Chef van Hoekel. Een Chef van Hoekel disco show. Met dat pleetje met. Hoe ging dat ook alweer over? Waar was dat ook alweer?
1: De Hasters.
0: De Hasters. Ja, ja, ja. Reeds! Heerlijk. Goedemorgen mensen. Donderdag vandaag. Als het goed is vandaag de 20e. Laten we maar gewoon even beginnen met de kalender. Of ga je het andersom doen vandaag?
1: Nou, waarom?
0: Nee, weet ik niet. Ik weet niet wat zin in hebt. Ik bedoel, binnen kijk je buur.
1: Ik zie niet in waarom.
0: Nee.
1: Het is vandaag namelijk 20 augustus alweer.
0: Ja.
1: Donderdag, 20 augustus. Staat niks op een kalender. Maar ik heb toch gezien dat het een speciale dag is, of niet?
0: Ja, ik zocht dat, want ik zo bij Fransje Broekhuis had ik ook stiekem gekeken.
1: Dat is ook niks.
0: Maar er staat vandaag is het Wereldmuggendag. Oh, muggen zijn vervelende beesten.
1: Ja.
0: Dat weet iedereen die wel eens 's nachts wakker is gehouden door de gevleugelde terroristen, kan dat beamen. Ja. Zelfs de organisatoren achter Wereldmuggendag weten dat. Weet je dat? Nou, vandaag.
1: Dan slom ik de dag liever over.
0: Ik heb er vorige week hier achter op de.
1: Ja,
0: dat is het eind. Maar voor de rest vallen best mee hier.
1: Ja?
0: Ik ken nog mensen, en zeker mijn omgeving, die zien er bij als die gestoken werden door muggen. Bij zo'n kwaaien product. Dat is niet normaal.
1: Oeh.
0: Ja, dat is echt. Die moeten ze kratsen, jong.
1: Er staat wel een QR-code op.
0: Oh.
1: Ja. En dat geit zo.
0: Die soep.
1: Ja, ja.
0: Ja, die kennen we wel, die soep, die lekkere ertensoep, hè.
1: Oh.
0: Dat kennen we uit het televisieprogramma, hè. Er was ook een pummelke van hoe vandaan komt, hè.
1: 1997.
0: Is dat al zo lang geleden?
1: Ja, ja, ja.
0: Ongelooflijk, wat gij te tiet hebt binnen 30 jaar.
1: Geen reukzaad.
0: Nee, te geloven, die soep, die lekkere ertensoep. Nou, jongens, de tiet van ertensoep komt er wel aan, hè. We zitten
1: even dus, wachten nog.
0: Ja, wacht even, over 12, 13 dagen in Kroepel, we hebben er erger in de morgen. Zitten we in september, jong.
1: Oh.
0: Heerlijk.
1: Ik moet er niet aan denken.
0: Weer de dag weer korter straks. Ik heb het er weer al aan
1: gesloten. Het is nu alweer donker, hè?
0: Ja, niet normaal, hè?
1: Zeker. Maar
0: goed. Goed, nou, ik zei al, Fransje Broekhuizen had het niet in de gaten dat het vandaag Wereldmuggendag was. Maar wat had hij wel in de gaten? Wat heeft dat op een bier gezet?
1: Ja, hè? Wat denk je zelf? Dans donderdag natuurlijk. Ja, ja, je ziet daar twee vinylplaten. Disco Fever staat erop. Mm-hmm. En dansende mensen rond die plaatjes. En op die plaatjes. Ik vind het wel leuk gedaan.
0: Ja, het is prachtig gedaan. Ja,
1: als... Op een pick-up. Ja, wat zegt hij er dan bij? Mm-hmm. Dat is de grote vraag natuurlijk. Ik ben hem helemaal kwijt, Frans.
0: Best een quiz, jong.
1: Ik ben Frans helemaal kwijt.
0: Moet ik je even gaan helpen? Dan zegt ze bij zichzelf van, red het wel.
1: Hij staat helemaal bovenaan nu bij mij. Hij zegt, dans donderdag brengt ons voor de volgroeier naar 1975. Het jaar dat Jimmy Gilstrap zijn fans in beweging bracht met Swing Your Daddy.
0: Oeh, dat is wel een goede plaat.
1: Ja, en dan heeft hij toch een plaatje nog. Daarom staat hij nu ineens bovenaan.
0: Ja.
1: Van een mug gestuurd. Ik probeer die er nog eventjes in te krijgen. Maar er staat, ik heb gedruimd van dich. Dat moesten wijten. En dan staat er een mug op met een rood achterlijfje en hele grote ogen. Ja, ik denk dan bij mezelf, van mij hoeft hij niet van mij te ruimen, hoor. Dan, weg met die muggen.
0: Ja, we hadden net er zelfs ook pleetjes gemaakt vroeger. Want dan hadden we natuurlijk een pleetje op de kalender kunnen hebben. Maar dat is wel een Brabantse pleetje. En dat pleetje gaat zoeken.

0: kijk, daar heb je het plaatje op tv.
1: Ja, Osjoen, joh. Ja. Soermuk,
0: die zien we liever niet, hè?
1: Nee, zien we liever niet. Het is wel een lief mukje, om het zo maar even te noemen.
0: Au, muk.
1: Ai, muk, dat zou ik zeggen. Het kiekje met er al wakker is. Ja, ja, dames en heren. Onze Rob de taxichauffeur is vandaag de allereerste bij ons in de uitzending. Robbie, goedemorgen. Welkom in de... Wat? Dat heeft wie gestuurd. Even kieken.
0: Dat heeft wie gestuurd?
1: Eén is van gisteren. Oh nee, dit moet ik hebben dan. Hallo Rob, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen mannen, met Rob de tax.
1: Hallootjes.
2: Ja, ik ben gisteren dus gewoon kinderen en ik heb dus ik heb niks gewonnen.
1: Niks gewonnen?
2: En vandaag, vanmiddag, dan vindt er een inspectie plaats van mijn appartement en wat met een renovatie.
1: Zo.
2: En Milan gaat vandaag wel werken bij de kabelbaan in Valkenburg voor de laatste dag. Huh? En...
3: Ik gewoon zeker naad.
2: En wat de volgende uur betreft, gewoon ik voor Willy Sommers dans met mij tot morgen vroeg.
1: Ja.
2: Ik wens je nog een fijne uitzending en tot morgen. Radio,
1: Willy Sommers dans met mij tot morgen vroeg. Hebben ze wel op de lulligste plaats neergezet dat ze kent. Ja, de moest opstappen. Er staat een tegel, zeg maar. Toen moesten met twee man opgestolen en dan hop, werd ze zo die lift ingeknald.
0: Ja.
1: Denk dat er door steeds. Ah, Milan, ik zou een keer een dag achter de kassa gaan zitten. Dus is lekker druk. Als ze de radio aanzetten, dat zou misschien heel zo'n oplossing zien. Maar ja, goed, we weten hoe we de baas in zich neerzetten. Hè. Maarten, verder gewoon. Ik ben gewoon daar een beetje in een gekke bui.
0: Oh.
1: Oftewel, ik heb dus.

0: buren, vrolijke buren, heerlijke buren, zwoele buren. Oh, en zwoel was het vandaag. Nou, was nou, zo zwoel was het niet, kaart, hoor. Oh. Ja. De airco, de mag even uit. Jongens, jongens, Rutger van Maaierveld hier. Ja, ja. In de Ellen Show met zwoele zomernachten. Of we die nog zullen krijgen. 23 graden vandaag, temperatuur is niks mis mee. Maar de regen, hè, die regenton bij ons, hè, die zit tegen mij van...
1: Een knatje vol.
0: Ja, hij is op nu, want nu is het wel genoeg, hè.
1: Dat is overgestoomd.
0: Ja, die is overstruim. Dat is goed, hoef ik zelf niks in de tuin te gooien. Dat geeft vanzelf toe. Dat is automaat geboren.

0: Zo prachtig allemaal. Goed, het is 6:15 geworden. Welkom bij de LA Ochtendshow. We hebben hier eerst al gehad. Rob van der Hoven, de knalde onder neer. En toen kwam ik er toch een rits tekstberichten. Daar was akelig van.
1: Ongelooflijk. Het was al heel vroeg allemaal, hoor. Ik had om 11:45 vanochtend de eerste. Wat moet ik de Mark Tenstrand te pakken?
0: Oh, niet Jan Stultjes.
1: Nee.
0: Maar.
1: Waarom 11:45 pas?
0: Oh.
1: Maar Monique die was er al heel vroeg dus. En ik dacht aan Lionel Richie met Dancing on the Ceiling als voorgloeien.
0: Ja, over binnen niet te controleren op de klok.
1: Nee, zij weet wat erin staat. Ja, en dan heb ik hier mijn vriendin Margot Heijnen.
0: Dat zal.
1: Margot zegt, goedemorgen Maarten en Pascal. Op deze Dance Donnerdag. Carter's Park.
0: Ja, ik huur het nog niet meer. Het gaat gewoon voorbij bij mij.
1: Arthur's Park van Donna Summer.
0: Ja, goede plaat. Echt een goede plaat.
1: Jan Stultjens, daar is hij dan. Oftewel, Otje Oudneer. Goedemorgen, Pascal de Waard. Ik ga voor de volgende uur voor Neil Diamond met I Am, I Said.
0: Oeh, een heerlijke plaat. Ja. Is dat wel dans? Ja, een beetje schuimel, hè?
1: Ja. Roland de Buxemeester dan.
0: Ja.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Speciaal voor Pascal wil ik de Beatles horen.
0: Ja, dat is goed. Beatles altijd goed. Ja. Kwaliteitje, baas.
1: Mark van Dijk, die zegt... Goedemorgen, Maarten en Pascal. Op deze Dance Donderdag ga ik voor Paul Elstak met Rainbow in the Sky.
0: Goedjes, Mark. Dankjewel, joh.
1: Wim van Dijk zegt... Ja, ja. Bill Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life.
0: Ja, dat is zo'n ding dat ik denk van steeds inderdaad niet op een liedje. Dat zou zo maar kennen.
1: Ik ga eens even kijken.
0: Maar goed, dat is
1: kun jij naar de jongen toe?
0: Zal ik naar Erben van Eerbeek gewoon? Nou, dat gaan we zeker doen. Erben van Eerbeek, goedemorgen. Welkom in de uitzending, joh.
2: Goedemorgen, Maarten en Pascal. En alleluia, pies.
0: Hallo, man. Hey, Erben.
2: Ja, het is weer regenachtig. Donderdagmorgen.
0: Nou,
2: en natuurlijk onze Dance Donderdag.
0: Dat is het.
2: Daar op mijn voorstelling was Patrick Coley met Do You Wanna Funk.
0: Yeah.
2: Dan wens ik iedereen een fijne donderdag. Werk ze allemaal. En Radioa.
0: Radioa, dat haal je weer erin, hè. Lekker man, Erwin. Patrick Coley is de verse. Do You Wanna Funk? En goedemorgen, Jokertje van Posten.
3: Ja, ja. Goedemorgen, Jokertje. Je bent Joker van Posten.
0: Welkom.
3: Ja, vandaag kon ik weer het gezellig naar Bergen, naar Hoboken. Dan naar Mechelen. En dan vandaag via Zwolle met druk naar Wijn. Dus dat is met een dag weer vol. Voor de vorige vandaag heb deze Dance Donderdag. Daar kon ik voor Ikkie Brikkie Haft. Maar niet origineel. Ik kwam voor Viatra.
0: Ja.
3: Oceaan als je gaat. Stuur de link al door, dan weet je wat ik bedoel. Voor de rest. Rest me alleen gaan zeggen van iedereen
0: op
3: werk.
0: Werk ze
3: voor de
0: chauffeurs.
3: Dat is
0: Lentjes
3: en Radioa.
0: Radioa, Viatra Asiana. Met Ikkie Brikkie Haft.
1: Ja, ik heb hem al opgezet.
0: Heb ze hem al opgezet? You can burn my clothes when I'm gone. Ah, is wel danswaar. Oh, dat is zeker. Ah, Ikkie Break Your Heart was ook echt een beetje line dance. Weet je wel, 1, 2, 3, take, 1, 2, 3, take, shuffle, shuffle,
1: dit
0: shuffle.
1: Dit is nou de disco versie.
0: Oh. Ikkie Break Your Heart. Heel wakker, hè? Helemaal niks mis mee. Wie is er daar afgelopen met Jennifer...
1: Jennifer Lawrence en Bill Bradley. Die staan niet in de lijst.
0: Goed zo, zometeen Steven van Ingen, Michael Vonk. Maar ook Christian de Hovenier is over terug van vakantie. Maar hoe eerst schoven we nog Heaven met Niall Horn in de LA.

0: Donderdag.
1: Ja, zus wel. Maak de fouten al, Maarten.
2: Ah, het is gelukt. Het is gelukt.
1: Puntje van Tom.
2: Ik heb het puntje van jou, hè?
0: Daar toch geen angst voor verzinnen voor de donderdag, hè? Avond en dansen. Nee, jong, kom maar zeker niet doen. 6:30. Welkom, dit is de Ellen Ochtend Show. Zo meteen is er weer een nieuwe vlog van ons voor de kaarten van Raccoon. We hebben er vandaag nog en morgen nog en volgende week als helft van bluesmuziek. Dan hebben we het bluesfestival in Tegel, hebben we ook kaarten liggen.
2: Ja, inderdaad.
0: Geef maar door, jongens, geef maar door. Wat ook doorgeeft, dat zijn natuurlijk al de inzendingen die zijn binnengekomen via de L1-app. Lotto, Lieske, maar eens even af kon maken, want dicht was gebleven. Bie!
2: Ja, dat is een goede Herman
0: Meijers. Ja, Meijers. Dat Herman Meijers.
2: Ja, nee, ja, ja. Nee, ik ga vandaag voor het nummer Moody Blue van Elvis Presley.
0: Oh, Elvis Presley.
2: Ja, ja. En dan Ruudje Oet Klummen.
0: Ruudje Klummen.
2: Het is alweer Dance Donderdag, zegt hij. Ja, ik ga voor Lionel Richie met Dancing on the Ceiling.
0: Ook al. Nou, ja. Dat is allemaal niet Mark Tenster.
2: Ja, denk het ook wel. Ja, dan is hier Fred onze wegenbouwer.
0: Hey Fredje.
2: Yo, goedemorgen Maarten en meneer de L.
3: Ja, ja, meneer de...
0: Ja, dan moeten we denken over truc.
2: Ja, komt zeker. Zeker. En medevoorgroeier, zegt hij. Uit het grote Dans Donderdag bos. Alweer nog een oud dansplaatje. De twist van Chubby Checker.
0: Ja.
2: Ja, daar moet ik toch eventjes echt goed serieus naar kijken.
0: Ja, denk ze dat het echt... Dat erin
2: ja, die staat erin.
0: Echt, echt mooi.
2: Ja, die staat erin.
0: Ah, ik huur het, joh. Vette zoemer. Nou.
2: En dan Willemke het Verfbeurken. Dit is echt goeiemorgen allemaal. Willemke het Verfbeurken gloeit vandaag veur op Dance Donderdag.
0: Nou.
2: Met Donna Summer en Bad Girls.
0: Bad Girls van Donna Summer.
2: Bad Girls.
0: Ik heb nou gewoon om de rubien zitten. Christian de Hovenier. Ik zei het al. Ja, Jurg Christian was toch een tientje op vakantie.
2: Ja.
0: Laatste keer dat we gehuurd waren was 16 juli alweer.
2: Dat is lang geleden. Dat is meer dan een maand geleden.
0: Ja. Maar goed, alles is druig geweest. De tuinen moeten weer op orde gemaakt worden. En dan moeten we meneer de Hovenier toch maar eens even van die jas gaan trekken. Goedemorgen, Christian.
4: Hé, Nele. Goedemorgen, Pascal en Maarten. Hier is Christian de Hovenier uit Bronsum. Ik ben weer terug van de vakantie. Ja, lekker veel weken genoten.
0: Heerlijk, man.
4: Nou, vandaag, Dance Donderdag. Dan ga ik voor Casey in the Sunshine Band met I'm a Boogeyman.
0: I'm a Boogeyman, hè.
4: Dat is een hele fijne uitzending en een schöne dag. En dan zeggen we weer uit de volle borst.
0: Kijk, dat Christen dan als ze vier weken vakantie hebben gehad, ze best een ganse uitgerust. Dan kent ze echt weer die keel schrapen en weinig gejodeld. Ik weet of er een oestering is geweest. Heerlijk, man. Dan kan je lekker uithollen en lekker radio zeggen. Dan mag ik zo door een andere kant van de radio. Dat moet er toch zorgen dat we dat zeker in het Limburgs vocabulaire erbij krijgen. Radio wat. Nou, Steven van Inge, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hey.
5: Pascal en Maarten.
0: Goedemorgen.
5: Op deze Dance Donderdag.
0: Welkom.
2: Donderdag.
5: En hè?
2: En, hè?
5: Ja,
2: ook en, hè?
5: Ook en, hè? Hartstikke chic, hartstikke leuk gemaakt. Ja, helaas is er geen dansnummerje met en, hè?
0: Nee, nog niet.
5: Dus ja, moet ik toch een angst verzinnen voor vandaag.
0: Ja.
5: Maar ik was aan het denken aan Irene Cara met What a Feeling.
0: What a Feeling, hè?
5: Nou, heren, een hele fijne dag. Tot morgen. En radio, hè?
0: Radio. Ja, dankjewel. De vorige veel mensen doen wel aan voor wat we nu voor hebben, voor Enne, ook Enne.
2: Ja.
0: Het heeft met gisteren te maken, want gisteren kwam in één keer het bericht van dat de Fabeltjeskrant, iedereen kent dat wel, zeker als ik een ouder ben. Dus toch toen 1989 is het allemaal uitgezonden. Vanaf 1968, als ik het niet goed, als ik goed een beetje onthaaien heb, op de televisie. En toen keken we allemaal naar de Fabeltjeskrant. Het is gisteren ook veel aandacht aan besteed, omdat al die aaie beelden die hebben ze opgepoetst en de geluiden hebben ze opgepoetst en die hebben ze weer op je YouTube gezet. Hè. Dus iedereen kan die goed bekijken. Dan hebben we er een stukje van gedraaid.
2: Ja.
0: En toen hadden we een idee op een gegeven moment. Toen zei ik van, nou eigenlijk, toen hadden we een versie uit het oosten van het land. Die hadden er een speciale versie van gemaakt. Een oostversie.
2: Twentse versie.
0: Twentse versie van het Fabeltjeskrantlied. En toen dachten we van, nou, daar moeten we toch een Limburgse versie van zien. Moeten we die anders niet meer maken. En dit idee bleef gisteren maar borrelen. En ook bieken de collega's van mij bleef dat borrelen. Ja. En dat hebben we toen gedaan. En dan kunnen we ook een beurtje Enne uit.
2: Enne?
0: Ook
2: Och, Enne.
0: En toen ben ik even meneer de Elgoed spelen. Kennen we dat even van Lotte Huur of Seer Maarten?
2: Dat kennen we zeker. Dan kan ik op dit knopje drukken.
0: Ja, doe dat maar.
2: En dan krijgen we het te horen en te zien.
6: De begintune van de Fabeltjeskrant.
7: Wie zou daar klinken in het dialect?
8: Dat vragen we aan meneer de Uil.
0: Kijk mee.

0: Mensen meer uur.
1: Ja. Want dieren zijn precies wie mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen streken. Dat komt allemaal in de gezet van Fabeltjes Lunch.
2: Met z'n allen
1: van Fabeltjes Lunch.
2: Op de radio vandaag, de Limburgse versie van de Fabeltjeskant. Daar zullen we straks nog een keer laten zien en laten huren. Maar dat is natuurlijk wel zo. Dat is zo gelijk, ik heb gezien wie we dat eigenlijk gemaakt hebben met een paar collega's. Ze hebben een zangkoortje hebben gevormd, door een tekst is gemaakt. Daar hebben we allemaal allerlei soorten dialecten door elkaar hebben gegroeid. Mensen zat erin. Remeun zeggen ze mensen en gezet. En sommigen zeggen we de kranten en nummer op. Zo kisten er van allerlei dingen weer te huren. En dat is zo dat we er toch een beetje aandacht aan besteed hebben.
3: En wie komt ze aan de meneer De Uil?
4: Ja, dat weet ik ook niet, Maarten.
2: Dat zit gewoon in.
3: Hoe lang hebben ze erop geoefend?
2: ik heb dat als dukker gedaan, hoor. Dat...
3: Ik kreeg heel veel reacties van, dat is wel een goede uil.
4: Ja, zeker.
2: Ja, dan moest het toch wel gaan verdoen, hoor. Dan moet ik me een klein beetje omturnen, hoor. Maar dat is dus, ik kan nog altijd doorgaan voor, als het niet helemaal lukt, voor meneer De Uil.
3: Ja, zeker.
2: In de Fabeltjeskrant. Goed, en ik ken ze ook allemaal Noki. Ik heb ze ook doorsturen. Dat zal ik alles gewoon te zien. Maar dat heeft natuurlijk ook weer te maken met de Limburgse revolutie, wat we verstoren hebben.
3: Zeker.
2: Op de socials van L1 zetten het allemaal op de eigen socials van ons. Dan kunnen we even doorduwen. Dankjewel, Stefano, voor de reactie. En zeggen van, is het niet toch gelukt? Zeker.
3: Ja, zeker.
2: Ook en, hè. Goed, doorgaan met de show van vandaag. Zullen we eens even Diana in de uitzending halen? Onze dame, Diana. Oh. Goedemorgen, welkom.
5: Goedemorgen, Maarten en Pascal. Goedemorgen, jullie wappies.
2: Hallo.
5: Voor op deze donderdagmorgen gewoon ik voor de Bee Gees met Words.
2: Words,
5: voor de Bee Gees. Oh. Ga die je waar. Werk samen, man.
2: Hiya,

0: is weer als een dance with an animal. Wat voor dier zal het dan zien, was ik over de dansvloer geest. Misschien wel als een slang. Nou, het is wel de ganse dansvloer voor ikzelf nu, Rick. Maar goed, maak de dansvloer maar leeg. Want zometeen moet er één plaat aan neerknallen. En dan mogen allemaal weer de dansvloer opgroen. En lekker even de danspasjes laten zien. Maar ja, wil het dan een slow fox of een tango of ganse dangers of disco dansen? Dan moeten we nog even afwachten. Op dit moment gaat dansen aan de ceiling van Lionel Richie bovenaan. Met twee stripjes op deze lekkere dans donderdag. Dan we toch eens even kijken wat we allemaal aan de lien hebben. Met Alain, goedemorgen.
1: Goedemorgen Pascal en Maarten, het is Dance Donderdag. Dansen op de donderdag.
0: Ja.
1: Ik dacht bij mezelf met een mooi nummer, een mooi lekker dansnummer uit de film Girl Happy van Elvis.
0: Zing even.
1: Everybody get around, listen to that bongo sound. Grab the first one in your reach, now I'm gonna shake that beach. Do the clam, do the clam. Ja, do the clam. Opgenomen op juni 1965 voor de film Girl Happy.
0: Girl Happy.
1: Gezongen door de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley.
0: Radio. Dankjewel, dat is een Limburgse Elvis was er weer. Dat was Marco Vorm, fantastisch gezongen natuurlijk. Elvis deed dat het goed is, week. Alleen hij wil niet doordringen, hè?
2: Nee.
0: Ja, dat is op een of andere manier, ik heb mij aan de hand, ik heb geen idee. Van Marco door naar Kodige Harold. Harold, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten, Pascal.
0: Hallo.
3: Hallo, Luwapjes.
0: Hallo, Harold.
3: Voor de Nederlandse donderdag gewoon toch nog een keer een motorcycle met When the Rush Comes.
0: Ja, When the Rush Comes.
3: En ze allemaal een Kodige Donderdag en Radio.
0: Daar is er weer onze grote vriend Harold. Dankjewel, Harold, voor de bijdrage. En van Harold, kom eens kijken wat we er meer hebben opgetypt, Martin. Wat heb jij?
2: Best wel wat, hoor.
0: Nou,
2: Maurice van der Vin.
0: Ach.
2: Ja, die is er weer. Die zegt de Spencer Davis Group met Keep on Running.
0: Lekker man, Keep on Running.
2: Tony Heijmans, die zegt op deze Dance Donderdag ga ik voor Let Your Love Flow van de Bellamy's.
0: Mooi smeekstijd hier.
2: Zou best wel eens kunnen, hoor.
0: Dat is echt zo'n dansvloerkneter. Dat ze denken van, nou, daar kunnen we lekker op dansen. Want anders huren we zo meteen weer het zoemertje. De Bellamy Brothers met Let Your Love Flow. Moeten we even kunnen checken als ze wel iets gesteld. En Christen zeker de zoemer te huren. Dan willen we liefst niet huren. Dat begint tot het einde van het jaar doorgaan. Nee, zit er niet op.
2: Ik weet niet hoe jij daarbij komt, hoor.
0: Ja, het zit hem in de kop. Ik weet niet wat het is, hè. Het is een angeljoor geweest.
2: Oké, dan Hansje Dekkers.
0: Hansje Dekkers.
2: Goedemorgen allemaal. Omdat de slangen in Limburg weer bij hun baasje zien, wil ik vandaag Gerald Veugroeier Here I Go Again van Whitesnake.
0: Whitesnake met Here I Go Again.
2: Ja.
0: Dat is gat, hè, in de badkamer.
2: Is dat wel een dansplaat?
0: Here I Go. Nou, dat is een beetje headbang is dat. Ja. Als ze lange manen hebben, ze kennen het wel. Maar dat is niet. Nee, Vincent, zal ik eens vragen, de Zoemer? Attentie, Zoemer, wat vind je ervan? Hielzaag. Hielzaag.
2: In de weg.
0: In de avontuur.
2: Wat wel een dansplaat is, is de plaat waar Robert Loop mee komt.
0: Walk him to me then.
2: Saturday Night Fever.
0: Dat is zo'n plaat. Maar ik kan ook zomaar zien dat hij op Elise gesteed.
2: Nee, hoor, staat er niet op.
0: Nee, zit er niet op. Goedemorgen, Michel Bakker. Welkom.
4: Goedemorgen, Pascal. Maarten, vrienden van de gezellige donderdagochtend hier.
0: Ja.
4: De Bargaander met de volgloeien. Ik zal vandaag te denken aan Hassie Osterwalsen zetten met de Criminaal Tango. Dan wil ik volgloeien in Dance Donderdag. Goed, de Bargaander gaat jullie links op de bank supporten. Ik wens iedereen een hele mooie donderdag. En we spreken ons morgen bij Wilwood Friday. Dit was de Bargaander voor L1 Radio. Radio.
0: Radio. Michel Bakker, dankjewel jongen voor die bijdrage deze ochtend weer. En we gaan zoomen even door naar Jean Dobre, Josje Rook. Jean Dobre.
5: Jean Dobre, Maarten Pascal. Goedemorgen, gloeibapjes. Op tussendans, donderdag. Ik heb gisteren weer een rustig dagje gehad.
0: Oh ja.
5: En ik kan het echt merken dat het nog vakantietijd is.
0: Nou,
5: het
0: begint wel een beetje aan te trekken.
5: Lekker rustig met z'n tweetjes geneten.
0: Oh.
5: En dat hoor het gisteren. En vanavond over een repetitie.
0: Voilà.
5: De eerste keer repetitie. Met dansgroep, koor en orkest samen.
0: Zo.
5: En gewoon eens kijken wat dat gaat weer. En
0: het
5: werd gegarandeerd een leuke repetitie.
0: Mm-hmm.
5: En voor de vuurvloeien heb ik gedaan weer een leedje met de Disco Polo selectie.
0: Disco Polo.
5: En dat is André. Met Alexandra.
0: Ja, dank je wel.
5: Dus ik maak toch een hele schone dag. En af wie dat niet zo.
0: Radio, Josje Rook, maar altijd bezig met van allerlei zaken. Hoe moet er nog voorbereiden? Het carnaval strijf op 22 november in de Rode Halle Kerkhof. Maar gisteren lekker met zijn vrouw op de bank. Lekker genieten. Veel genieten van YouTube. Pride in the Name of Love. IBL1.

0: Lekker man, YouTube, Pride in the Name of Love. Hier bij alleen in de L1 ochtendshow van deze dans donderdag. Rob van der Hoven, nog even te vertellen. Dus,
1: ja man, ik wou nog vergeten te zeggen. En tot morgen op Frieten Vredig Radio.
0: Hè? Ja, Suze, inderdaad. Maar het is wel gewoon afzoet altijd. Bij deze dat gedaan. Rob, dankjewel jong. En dankjewel voor de bijdrage. Wil dan niet lukken met Willy Sommers met Dans met mij tot morgen vroeg. Maar goed, daar kan altijd nog verandering in komen. Ik kom me toch even verplaatsen naar het liedje van Maarten. Want ja, jongen, doe maar eens ook puntjes genoeg delen met nummerkes uur.
2: Maar druk, hè?
0: Oh, joh.
2: Ja, ik begin bij Peter Meijer deze keer. Oh, goedemorgen Maarten Pascal, Dance Donderdag.
0: Ja.
2: Hij heeft niet over Donnadag.
0: Nee.
2: Dan ga ik voor La Fuente en
0: ratata.
2: Marnie Zijlstra.
0: Ja.
2: Paul de Leeuw, ik heb je lief. Het liedje dat ik graag vandaag zou horen, Vermine Tij, zou vandaag 5 jaar na zijn overleden 65 zijn.
0: Oh, ja. Hey, sterkte, Marley. Een
2: zware dag, man.
0: Ja, sterkte.
2: Fijne dag toch allemaal. Ik wil het aan hem opdragen. Maar ze komt er toch even op terug. Mm-hmm. Want ze wil het plaatje wijzigen in Movie Star van Harpo. Dat vindt ze dan niet zo zwaar.
0: Ja, ik snap het. Maar we snappen natuurlijk ook dat het aanvroeg Paul de Leeuw, maar ik heb je lief.
2: Ja.
0: Maar Harpo is wel meer dansbaar.
2: Ja,
0: maar,
2: zo is het.
0: Marley, heel veel sterkte vandaag. We snappen best wel dat ze daar wat voor. Dat is een moeilijke dag, joh.
2: Dan. Petra Stroom. Die zegt, goedemorgen Maarten en Pascal. I see a boat on the river van Boney M.
0: Oh, maar dat is leuk. Dat hebben we lang
2: niet meer gehoord. Ja, die hoor je vaak.
0: Nee, zeker niet. Petra, goed story, joh.
2: Mark van Dijk, die wil ons nog even bedanken voor de zwoele zomernachten. Die heb ik namelijk de hele dag weer in mijn hoofd, zegt hij.
0: Lekker, hè?
2: Niks te danken, hoor. En Jo Oetheidse is weer op een fiets naar Mung.
0: Echt, hoor.
2: Ja, als hij zijn regenpak maar bij zich heeft. Want,
0: dat hoop ik ook.
2: Dit gaat ook voor Neil Diamond met Song Song Blue.
0: Oeh, dus dit aan jij mij zegt, die wel laten storen. Nee. Goed, dan komen Huppie Blauw. Huppie, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Pascal en Maarten. Goedemorgen Gloeiwappies. Huppie Blauw hier op deze Dance Donderdag. Ja, ik ga vandaag voor de Nolan Sisters en I'm in the Mood for Dancing.
0: Staat er al in.
3: Een
0: hele
3: fijne uitzending.
0: Huppie, dat is snel, joh. Dat staat er al in. Maar goed oog hebben, dat is mijn favoriete plaat. Hoppakee. Dankjewel Huppie Blauw. Hier hebben we zo meteen wat druk. Maar we moeten nog even gewoon naar de man die bij de dom in Keulen op Duxat heeft gestoord. Met zijn pekje aan. En wat zeggen we dan weer? Een schudde!
4: Ja, een schudde, joh, mooie. Het is een mooie hier voor een dansen. En ik haast natuurlijk ook de nieuwe liedjes die met het dansen van Doehand. Ja. En die aanzetten tot dansen. Dat was natuurlijk allemaal zo schoon en sfeervol en swingend. Het is mooi, zou ik dan wel even voorstellen. Door een groep dansmaleur. Had natuurlijk ook een liedje getiteld Dansen gemaakt.
0: Dansen.
4: Dat werd een toch Culture Kreis. Nu hadden we een schöne uitzending. Het vrouwtje wat ook wel wakker is. Een schöne goeie mooie. En dan natuurlijk zijn er niet heel erg radio.
0: Radio, hij zit 3 meter van de maaf, zit boven. En hij zit onder in de keuken. Ik heb zich te voorstellen wie dat geit, hoor. Leuk, hey, goedemorgen. Luiten we als vroeger, hoor. Plaats majeur, gewoon erbij zitten met dansen. Hier bij L1 in de L1 Ochtend Show. Dit is Mensen Kinderen.

0: Ha, wat lekker om de werk te duren, de mannen van Mensenkinderen met Oude Tsuien. Ook op de Wermewind, maar ook omhoog. De strolen van L1, helemaal Oude Tsuien van Oemerstreeg. Die komen zo in de oren binnen. En die oren, die mogen er weer wennen aan een lekkere dag. De begos is, vandaag is het de donderdag. En de nummer bij ons altijd lekker. Dans donderdag. Dat betekent dat Lieske volstaat met lekkere dansplaten. En dat zien we vuur al op dit moment. Geen van Willy Sommers door de Boogeyman, door Lionel Richie en Paul Elstak. Maar ook nog, What a Feeling. Keep on running the Bellamy Brothers, de criminele tango. Alle Alexandra, maar ook Bonnie en Mercier, Boat on the River. Als dat maar niet zink. Song Song Blue, The Bee Gees met Night Fever en Planche Majeur met dansen. Maar ja, wat gaan we dan nog allemaal bijzetten? Dat is natuurlijk even de vraag. En die vraag kunnen we natuurlijk ook wel stellen aan Roger. Want Roger is er deze ochtend nog wel bij. We zeggen weer Roger, goedemorgen en welkom in de show.
1: Goedemorgen Pascal, goedemorgen Maarten, goedemorgen Gloeibakjes van Limburg.
0: Hallo.
1: Voor Dennis Donderdijk word ik vandaag met gewoon met Disco Inferno.
0: Disco Inferno.
1: Goedjes, Roger. Radio.
0: Disco Inferno, wat is zo'n plaat. Gaan we zeker even een stepje weer erbij zitten. Zoek dat, wat heb je toen nog, Maarten?
2: Jean Baudelier.
0: Jean Baudelier?
2: Ja. Die zegt, voor de volgende keer dacht ik aan Time of My Life.
0: Van Bill Melling en Jennifer Warnes.
2: Tweede streepje.
0: Tweede streepje al, hè.
2: Annemie zegt, goedemorgen Maarten en Pascal. De volgende uur voor vandaag, Jimmy Giltstrap met Swing Your Daddy.
0: Ook al een tweede streepje voor Swing Your Daddy.
2: Fred die kwam met Chubby Checker in de Twist, maar switcht nu, omdat hij al op de lijst staat, naar Limbo Rock van Chubby Checker.
0: Ja, dat was een leuk beetje.
2: Die skok ineens wel.
0: Hey, gaan we nu alles een beetje nog? Moeten we dadelijk ook een speciale Limburgse versie van de Muppets maken?
2: Ja, Muppets.
0: Breng me dit idee, hè?
2: Poolse Frank.
0: Ja.
2: Gin Dobromannen. DDD met Capella Gorali. Ja. En het nummer, daar komt hij weer.
0: Ja?
2: Schmietje i Pats. Lach eens en huil.
0: Zo. Ja, nee, dat zijn dingen. Daar kom ik niet achter. Gisteren kreeg ze nog complimenten dat ze het goed uitgesproken had. Hè? Maar weet niet wie dat het vandaag is, Maarten.
2: Nou, ik vond dit wel een hele moeilijke.
0: Vul ze de...
2: Schmiedjitje i Pats.
0: Dat is toch een moeilijke taal ook, hè?
2: Ja,
0: het is wel knap
2: dat chocola van te maken.
0: Nee, dat is chocola. Nee, maar weet je wat ze er een beetje pap van maken? Dat kent ze wel, hè? Zullen we eens even gewoon naar Helmoet wijzen? Want ja, daar moet zo meteen weer een dag op. Voordat we de dag opgeven, moeten we hem even aan de jas trekken. Helmoet, goedemorgen, welkom.
3: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Het is donderdag. Ja, welke plaats we erbij kunnen horen? Ik ga er van Candy Staten met Young Hearts Run Free. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Ik wens je verder een fijne uitzending. Radio,
0: dankjewel, jong. En er zit een Roel de Jong over binnenkomen. Ik weet niet waar hij vandaag voor zit. Want hij zal natuurlijk wel weer een pielke erbij hebben gedaan. De pielke lutsie in de live locatie. Dat is op dit moment niet beschikbaar. Maar ik zie er iets toon van Bourgogne. Dus er zal er wel ergens zitten. Nou goed, dat huren we straks wel weer. Eerst door! En door met Dennis Thomas, de heel vroeg wakker was. Dennis, goedemorgen, welkom in de uitzending.
4: Hoi vrienden van de ochtendshow.
0: Hallo.
4: Pascal, heel leuk gedaan. De fabelische kant en de collega's natuurlijk.
0: Ja, zeker. Dankjewel, jong Dennis.
4: Ik ook heel veel gloeien met Donna Summer met Bad Girls.
0: Ja, leuk.
4: Fijn uitzending weer. En radio,
0: hoor. Ja, dan gaat de batterie van leeg. Als ze begint met Donna Summer, dan weet ik wel wie het geeft. Maar dankjewel, jongen. Het is geen gedoon van... Kent ze allemaal ook kijken en beloesteren natuurlijk op de socials van L1. En daar staat natuurlijk Donna Summer. Oh, nee, niet. Ik heb dat al in mijn kop zitten. De Fabeltjeskrant. We gaan er straks nog wel een keer laten huren hier bij ons in de Oetzin. En ook wie dat het gemaakt is. Maar goed, eerst door met John Osborne met One of Us en L1 Ochtendshow. En dan gaan we staan Thomas kijken hoe de Roel de Jong nu eigenlijk zit. Dan zullen we ergens in het zuur zitten. Mensen brengen ons zonnige oorden. Die zonnige oorden die we missen op dit moment in het Limburgse land. Alhoewel het bij 23 graden, maar de regen siepelt ook over door de daken heen. Welkom, dit is tot 10 uur, de Ellen Ochtendshow.

0: voor Raccoon. Win je bij L1.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburgse trouwambtenaren zijn kritisch op de opkomst van commerciële en bekende Nederlanders die voor één dag hun huwelijk voltrekken, bleek tijdens de jaarlijkse Babse Dag in Venlo. Het nieuwe uitshirt van Fortuna Sittard trekt opvallend veel aandacht.

0: met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
1: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat de mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
0: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
2: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
0: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21.
3: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. 3 figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew. Mis het niet. Nog tot en met 6 september in Bonnefante, Maastricht.
4: Hey Frank.
5: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
4: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
5: Oh ja, joh.
4: Gereedschapkist, meterkast.
5: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
4: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
5: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
6: Top! Jij blijft Bob.
4: Maf Kees.
5: Nou, succes hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
7: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
8: Brand Revival Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brandrevivalnight.nl.
9: Liefde voor Limburg.
10: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Like a Heart van Mark Ronson en Miley Cyrus bij L1 in de L1 ochtendshow van deze dans donderdag. Och jongens, de dag is weer bijna voorbij. Maar dat is een epic, hoor. Denk maar een klein beetje verroerd, want morgen is bevredigd bij de weekend, hè?
1: Wat

0: wat moet ook nog goed kijken. Ver ergens in het zuiden. Wat is in veel Limburgers die ook een paard zien om andere mensen te komen brengen. Misschien wel die mensen hoe het zijn. Ze dat huurmaten die mensen door Zandvoort zien. Sommigen zien echt blij dat de Formule 1 door vertrekt. Want ja, die kennen er niks meer in de dorp.
1: Die Zandvoorters misschien voor een deel. En de natuurliefhebbers, ja, die zeggen van we zijn blij. Dan. Maar, maar er zijn ook Zandvoorters die zeggen, wat jammer zeg, want nu storten we economisch weer in elkaar.
0: Ja, breng geld in de laadje, wat denk jij dan? Hè? Ja. Maar misschien het Roel de Jong nu wel een verveur is. Roel, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Martin en Pascal.
0: Hey.
2: Over muggen gesproken, wist je dat de mensen uit Zandvoort alles uit Haarlem muggen noemen? Ik denk, voeg die nog eens toe. Zelf ben ik onderweg vanuit Spanje, waar het lekker warm en zonnig was, nu naar Luxemburg. Ik zit in Noord-Frankrijk, hier is de temperatuur 14 graden. Het regent en het wordt heel langzaam licht. En daarbij komen we op de voorvloeier, Gigo D'Agostino, L'amour toujours. Ik weet niet of er al links staat, maar dat nummer dat gaat om mijn hoofd heen.
0: Ja, we gaan het even bekijken. Een beetje slechte verstoffel. Dankjewel, jongen, voor die bijdrage. Ja, jongens, waanzinnig natuurlijk. Hè? L'amour toujours, Ibi Alain. Gaan we zeker erop zitten op deze dag. Dat het dans donderdag is. Van hem door naar de andere buschauffeur. Ze rieden alle kenje op, hè. Jos Tossings, goedemorgen, welkom.
3: Goedemorgen, Marsten en Pascal.
0: Hallo, man.
3: We zijn onderweg voor ons dagelijks een rondje op Runsum.
0: Runsum?
3: Westholleveren, Zwalkindertrein. En de veurkleur van wie voor vandaag op de dance. Donderdag is Patty Level.
0: Met
3: Release.
0: Release op
3: Patty Level. Je maakt daar een fijne dag van. Doe rustig aan.
0: Doen we.
3: Aan op speciaal verzoek. Om ze gewoon eens die route te doen van Erik de DJ.
0: Erik de DJ?
3: Ja. Ik zou zeggen, doe rustig aan. En tot morgen weer. Radio,
0: dankjewel Erik de DJ. Sjoerd, het elk van de partij is deze ogen. Erik de DJ, dat kent ze wel, hè? Erik de DJ.
1: Ik zeg groeten terug.
0: Groeten terug. En radio, dankjewel Josje Tossing voor die bijdrage deze ochtend. Wat hebben we nog allemaal opgeteamd, Maarten?
1: Emiel heb ik hier. Die zegt, goedemorgen Maarten, Pascal. Ik ga voor ABBA met Dancing Queen.
0: Ah, Dancing Queen.
1: Nou denk ik persoonlijk dat die er wel op staat, hoor. Want
0: dat is wel kennen.
1: Die wordt al heel vaak aangevraagd natuurlijk, hè.
0: Gewoon toch maar even checken.
1: Dancing Queen.
0: Ja, gewoon maar checken. Gewoon even de Annemieke. Annemieke, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
4: Hey, ben ik ook weer eens eventjes. Ik dacht vanmorgen, ik zal ook maar weer eens wat insturen.
0: Ja, dat
4: is zo lang geleden.
0: Dat vind ik me
4: fijn. Nou ja, zeg. Schaam me een beetje de geur, maar goed. Oh, hier ben ik alweer. Ik gewoon wel lekker mee met dancing op de feeling op deze dance donderdag. Nou, ik wil jullie allemaal een fijne dag. En

0: Lekker dit hoor, Dickie Dijks en even erover.
1: Nog meer jij is fantastisch toch.
0: Maar we hebben hele slechte berichten voor sommige mensen. We gaan één keer en twee keer. Ja. En dat is niet goed hè, als we dat doen. ABBA, Dancing Queen, hoppakee, staat al op de lease. En Disco Inferno, staat ook al op de lease. Dankjewel, Monique de Marketenster voor de BI ervan. Dat is toch onze onofficiële notaris hier in het ganse geheel. Die het allemaal zorgt dat het allemaal een beetje blijft dat reilen en zeilen goed gaat. Dus daar weten we het ook weer. Dus als ze denkt van, nou, ik moet dan even weer een anger inzending. Doe dat nou maar snel, dat ken ik allemaal. We zitten op 6:15, dus we kunnen nog van alles erbij gaan doen. Weer zinnig genoeg, binnenkomen, Frans Vie.
2: Ja, nog eens Frans Vie. Ik hoor net dat I'm in the mood for dancing. Al in de D-State.
0: Ja, van Noorden Sisters.
2: Ook voor Dancing on the Ceiling.
0: Ja, van Lionel.
2: Radio,
0: dankjewel voor de bijdrage. Zullen we dat weer een keertje duren. John is ook weer wakker. Hey, John.
3: Goedemorgen, Pascal en Maat.
0: Hey, John.
3: Goedemorgen, groei wat bezig.
0: Welkom.
3: Ik ga vandaag in gedachten, maar ik wil eerst iedereen een weer een fijne dag wensen.
0: Ja, duizend goed.
3: Ik ga vandaag een klassieker in gedachten van Klaus en Klaus en de Noordzee.
0: Noordzee, ja.
3: Groetjes en Radio.
0: Radio. Dus dan moeten we nu voor de derde keer in anderhalf minuut een vette zoemer laten huren. Want ook aan de Noordzee kust is er een Beliske erbij.
4: Zeker.
0: Wat zit er nog neer dan Beliske bij?
4: Daar is een heleboel. Dance Donderdag, de Grease Megamix.
0: Ach.
4: Liedje van John Travolta en Olivia Newton-John. Daar komt Alex Feiten dan weer mee.
0: Alex, wat je.
4: En Poolse Frank die zegt, nou Maarten, bijna goed hoor. Het is goed genoeg zoals je het uitspreekt. Nou, daar ben ik blij om.
0: Ja, no.
4: Dan heb ik een heleboel dingen binnengekregen qua weer. Maar Andy Palmer die zegt, voor mij mag Jump van Van Helen wel in een lease.
0: Jump van Van Helen.
4: Jump van Van Helen. Maar ja, dat is vind je dat een dansplaat?
0: Nou ja, dat is een beetje weien met de hoor. Hè. We zijn er straks
4: wapperen.
0: Al, toen we al Aerosmith hadden. We huurden ook een heel zaag zoemertje. En ik huur nu weer een heel zaag zoemertje. Maar de maat is goed. We gaan nog even kijken wie het is. Bij onze grote Roger Kessels. Roger, goedemorgen jongen. Ja. Welkom in de uitzending.
5: Het is gewoon Inferno de lunch uit. Ja. Ja. We gaan met Petra Stroom met Bonnie M.
0: Goedemiddag. Hoi, de boot on the river. Gewoon erbij zitten. We gaan langzaam een klein beetje tellen. Ondertussen komt er nog steeds van alles binnen. Ik kan er van alles wijzigen op deze dansdonderdag. We zitten op donderdag de 20ste mensen. Het geit held. Maar Sandraatje is ook aangeschoven. Gans en Bruises. Met de grote LKW. Stop je ons voor de deur en zingt Maria Magdalena nu op L1.

0: Bamski, Bamski. Dat waren ze de Drekskaters uit Venlo. Ze hebben het geluk gezocht. Misschien hebben ze het geluk ook wel gevonden. Misschien deze ochtend wel. Des te dik wakker was en dacht bij zichzelf. Dit wordt mijn geluksdag. Want ik heb meegedaan met de vuurgloeier. En dat hebben veel mensen gedaan vandaag. Het ging hel en tegen hel tegen hel. En Donna Summer zat weer aan de deur klink te duwen. Maar die deur klink geen voor Donna Summer vandaag niet open. Sleutel blijft steken. Weet dit, ja, maar
1: het is, ja, het is behoord, maar ja, is niet anders.
0: Het is niet anders, maar...
2: De vuurgloeier.
0: We hebben wel een arrangement plaat die deze ochtend geworden is. En we knallen er een klein beetje in. En huppakee, dit kent zich vandaag gewoon doen. Dancing on the ceiling. Het is een beetje moeilijk, maar als het lukt, dan kent ze dingen. Die zeggen, zelf zeggen zo van... Wow, dat is goed.
3: Ja.
0: Suze, iedereen duimt met ons mee. Dank voor het stemmen. Meisje stemmen, Lionel Richie. Ja, hij moet er zelf aan schreeuwen. En de Josse Ibi, Pascal en Maarten in de L1 Ochtend Show van deze donderdag. We zitten op onze Spotify-lijst erbij.

0: Raccoon. Win je bij L1. Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Wilt stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dig.
2: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
3: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
2: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wurselen, mijn meubelzaak.
4: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
5: Houd misdaad uit je buurt.
4: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Half acht, dit is het LA Nieuws. Maar we beginnen met nieuws uit de huwelijkshoek.
14: Ja, want Limburgse trouwambtenaren zijn kritisch op de opkomst van commerciële en bekende Nederlanders die voor één dag een huwelijk voltrekken, bleek tijdens de jaarlijkse Babsedag in Venlo. Ervaren trouwambtenaren vinden dat er een duidelijk onderscheid moet blijven met professionals die zijn opgeleid en het werk al jaren doen. Ook vinden ze dat eendagsambtenaren geen gemeentelijke toga zouden moeten dragen.
15: Ik denk wel dat je kunt eisen van je eigen babse jongens, die toga van de gemeente, die laat je hier. Je gaat daar niet in die toga staan met onze toga. Dus zo'n bepaald aantal regels daarom te maken zou natuurlijk niet verkeerd zijn.
14: Het nieuwe uitshirt van Fortuna Sittard trekt opvallend veel aandacht in Peru. Het tenue is een eerbetoon aan Sint Rosa, de Peruvaanse beschermheilige van Sittard. Spaanstalige video's over het shirt zijn honderdduizenden keren bekeken. En ook vanuit Peru worden de shirts besteld. Volgens Fortuna gaat inmiddels ruim 10% van de online verkochte exemplaren naar het buitenland. En de Maastrichtse programmamaker Felix Meurders verdwijnt na bijna 60 jaar mogelijk van de radio. Zijn programma op NPO Radio 5 staat vanaf januari niet meer in het uitzendschema vanwege bezuinigingen. Meurders, die zaterdag 80 wordt, wil zelfs nog niet stoppen en hoopt dat de omroep zich bedenkt. Hij maakte in zijn lange carrière ook programma's voor de voorganger van L1, de ROZ. Het weer in Limburg vanochtend en begin van de middag blijft het op een enkele bui na droog. Vanmiddag wordt het maximaal 23 graden. Later op de middag en vanavond trekken er enkele regen- en onweersbuien over de provincie. En daarbij staat er ook een vrij stevige zuidwestenwind.

0: zeiden we tegen de grote stroopol in Remunje en de andere stroopol in Valkenberg van huppakee, knal de Ellen Ochtendshow er maar op. En dat hebben we gedaan. De eerste was de vogeluur deze ochtend, waar we weer een fijne plaat op bier hebben geknald. Op onze Spotify hier, Lieske, de vogeluur 2026. En nu is het hier geworden voor...
1: L1 Media Overzicht.
0: En er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie. Dat is een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in ons land hebben deze aandoening. Nu is er een nieuw medicijn, waardoor patiënten overdag beter wakker blijven. Leontien deed mee aan de proef en merkte een flinke verbetering.
2: Het is ongelooflijk, omdat het je ook weer in staat stelt om bepaalde dingen te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga, omdat ik nu gewoon een yoga les kan volgen in plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar theater. En ja, dan moet ik soms van tevoren toch even slapen. Maar over het algemeen gaat het heel veel beter.
0: Nieuwe medicijn is deze maand goedgekeurd in Amerika. En in Europa komt het waarschijnlijk in 2028 op de markt.
3: Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Bijna drie keer zo vaak als vijf jaar geleden. Met zo'n starterslening kunnen beginners op de woningmarkt makkelijker een eerste huis kopen. In Lelystad is die lening zo populair dat het geld er voorlopig op is, zegt deze makelaar.
4: Op dit moment is eigenlijk het potje nu net leeg in Lelystad. Dus ja, ik word nu vooral geconfronteerd met mensen die aan het zoeken zijn en ja, die nu niets meer kunnen. Je ziet eigenlijk dat die starterslening echt nodig is voor een doelgroep, omdat ze anders gewoon echt niet kunnen kopen.
0: In Zwolle is opnieuw een zitting in de rechtszaak rond de website Funcaps. Drie mannen worden verdacht van de illegale verkoop van medicijnen via de site. Het Openbaar Ministerie onderzoekt 58 sterfgevallen die hiermee mogelijk een link hebben. Justitie denkt in 18 gevallen dat te kunnen bewijzen.
3: Griekenland overweegt een nieuwe maatregel om iets te doen aan het massatoerisme. Op Kreta wordt volgens correspondent Thijs Kettenis gekeken of je straks een tijdslot moet reserveren om op populaire stranden te kunnen liggen.
5: Het is wel duidelijk waarom dit misschien wel het mooiste strand ter wereld is. Maar ja, er echt van genieten is wel moeilijk, want het is wel heel druk. Overal staan bordjes met het verzoek om op de paden te blijven. Maar dat zet weinig zoden aan de dijk, zie ik. Want mensen hier lopen dwars door de duinen of zelfs gewoon naast de paden die van planken zijn aangelegd.
3: Ja, drie plekken op Kreta zijn zelfs zo druk dat ze hard op weg zijn blijvend vernield te worden.
0: Zo. En dan de droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. Het werd 3-1, verloren van Bode Glimt.
6: Vanavond was niet de avond van NEC. Het heeft de spanning er nog een beetje ingekregen door een hele late tegentreffer. Maar eigenlijk was Bode Glimt de betere ploeg en dat was ook de hele avond te zien op een wat hectische slotfase na. NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bode Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
0: Ja, dat wordt inderdaad heel erg moeilijk. We kijken dan en we blijven de volgende hier bij L1.
3: Ja, en vandaag is het 20 augustus. De Nederlandse hockeyvrouwen deden het gisteren al. Nu ook de Nederlandse hockeyers. Ze sluiten de eerste groepsfase van het WK af tegen Japan. En in de laatste voorronde van de Conference League speelt Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en FC Twente. Ja, die treft FK Qarabağ uit Azerbeidzjan. En de coureurs in de Formule 1 blikken vanmiddag op het circuit van Zandvoort alvast vooruit op de voorlopig laatste Dutch Grand Prix.
0: Ik ben benieuwd of veel Limburgers naartoe gewoon en wie druk het zal weer door. Zullen we straks even bellen naar Zandvoort?
3: Dat maar eens even.
0: Komen we zeker even door. Tot zover het mediaoverzicht. Hier bij LA.

0: geven. Niet zomaar kaarten voor Raccoon. Voor de volgende plaats gaan we even de vraag van vandaag aan de voorstellen. Stellen. Maar hier komen nog de weerwaarnemingen in de provincie. Nou. Al in televisie kan ze al meekijken. Zo staat er vandaag 23 graden wordt. En ik zie dan een klein beetje droppelke zoete loch komen.
1: Ja, maar het valt mee op dit moment. Ik zie zelfs hier in Maastricht een mager zonnetje.
0: Echt hoor?
1: Ja. Zo. Dus ik ben niet heel erg negatief gestemd, eerlijk gezegd.
0: Inderdaad, positief gestemd zelfs.
1: Ja. En dat betekent dus ook dat we niet alleen maar hele zware bewolking te zien krijgen. En aangezien wij hier naar buiten kijken en de zon schijnt een beetje, gaan we meteen even naar wat in de buurt ligt. Namelijk Helmut Weisse op Maastricht Hagen Airport.
2: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar Zuidoosten, starten met half zo zwaar behoorlijk weer. We zien grijze, donkergrijs en dreigende wolken verschijnen in het Zuidoosten. Verder zien we daar aan de horizon ook nog die oranje gloed verschijnen. Als we langzaam richting het oosten gaan, ja, daar zou eigenlijk de opkomende zon moeten verschijnen. We zien daar een beetje kleurnuance verschijnen van de opkomende zon, zoals gezegd, die vanochtend rond 6:30 aan reis begonnen is. En ons vandaag toch weer van 14:16 aan daglicht voorziet. Als we van het oosten richting het noorden gaan, ja, dan zit die lucht helemaal dicht, kun je zeggen. Grijs, donkergrijs en daar die dreigende bewolking. Temperatuur 16 graden, maar het voelt veel kouder aan. De windrichting is zuidwest, daar staat een matige zuidwestenwind met behoorlijke windvlagen van betekenis. Het is momenteel droog, maar het gedurende de dag zal het niet droog blijven, dus denk toch weer om aan die petparaplu en poncho. Verder wens ik je ondanks dat een fijne dag toe. Radio,
0: dankjewel Helmut Weisse voor de bijdrage. Inderdaad, een stripje lichte log zien we er voor wie komen. Maar goed, wie is in de rest van de provincie, dat is de vraag.
1: Nou, bij André van Maris ziet het er toch wat grijzig uit, hoor.
3: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze donderige morgen, Roetegashoek, de weerwaarneming. Ja, de log is wel behoorlijk betrokken. Zit maar goed dicht. Geen zon te bespeuren. Maar ook bijna geen wind. Het is wel lekker rustig. Oh, is het lekker druk op deze donderige morgen. Maar ja, het ziet er toch nooit uit dat het vandaag niet de ganze dag druk gaat blijven. Want vanmorgen hebben we een beetje kans op een klein opklaringsje. Maar vanmiddag dan neemt die buitenactiviteit toch weer toe. Ja, en er kan nog wel eens een klap onweer tussen zitten vanmiddag. Schaar niet verwonderlijk. Dus al met al, je hebt vanmiddag wel een beetje herfstachtig weer.
0: Nou.
3: En dan zal het mee moeten doen, denk ik, vandaag. Ik wens u een fijne dag in de studio en radio.
0: Radio, mama dagje. Het is niet allemaal positief deze ochtend, hè? Nee. Maar goed, maar niet zoet. Ben benieuwd wie Peter Meijer er allemaal nog heet.
1: Hij zegt zelf waar hij is.
4: Goedemorgen, Maarten, Pascal en luisteraars. Alleen Radio, hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend een redelijk bewolkte ochtend. Er vallen een klein beetje motregen hier in Venlo. Maar het is wel 17 graden. Maximum is vandaag 20, 21 graden. Met wat zon, wat wolken, misschien nog een buitje. Maar voor de rest best een mooie dag. De wind is uit zuidwestelijke richting, kracht 3. Dus dat valt nog reuze mee. En voor de rest maakt er een mooie dag van. En tot morgen.
0: Tot morgen, dankjewel. En ook door een tijdje van lol en plezier. We zien er zelfs de zon op een boot veel liggen door. Goed, het is het hier met de vraag geworden. Zit je de klover? Zo meteen krijg je de opgave voor de kaarten van Raccoon. Wij gaan er vandaag mee vandoor. De muziek is zo wel zeggen, ik ben de winnaar. En binnen verzink, even de winnaar, dat is Pim. Ik heb genoeg Kessel, IBL.

0: Hermes en Mesut dadelijk wel een winnaar. IBL 1 in de Ellen of the Show. Gij zullen we door met kaarten voor Koen. Hey Michael!
1: Goedemorgen jongens!
0: Hallo!
1: Euch zwei eine störungsfreie Sendezeit gewünscht.
0: Danke!
1: Einen schönen Tag! Radio,
0: dankjewel. Michael Holtzman, misschien maakt helemaal kans op kaarten. Dicht ook een kaart van de radio. We begon de vraag stellen voor raccoonkaarten.
2: Aha.
0: En de vraag die is als volgt. Met welk nummer brok raccoon in Nederland definitief door?
2: Oh.
0: Meer keuzevraag. A, Love You More. B, Oceaan of C, No Mercy. Met welk nummer brak raccoon in Nederland definitief door? Ik geef het door via de L1-app. A, Love You More. B, Oceaan of C, No Mercy. Dit is L1 met de ochtendshow en ABBA. En Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor.

0: Oh, het nieuwe uitshirt van Fortuna Sittard trekt opvallend veel aandacht in Peru. Het tenue is een eerbetoon aan Sint Rosa, de Peruaanse beschermheilige van Sittard. En de Maastrichtse programmamaker Felix Meurders verdwijnt na 60 jaar mogelijk van de radio. Zijn programma op NPO Radio 5 staat vanaf januari niet meer in het uitzendschema vanwege bezuinigingen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
3: Je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
2: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
4: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
2: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
6: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
7: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
8: Met onder andere Walter Trout, Devin Elman Project, Cuban Heels.
7: De Doolhof in Veghelen. Doors open 12 uur 's middags.
8: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
6: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Grote

0: Welkom, dames en heren, bij deze bijzondere gelegenheid. Vandaag zijn we bij elkaar om het huwelijk te voltrekken. Ja, het huwelijk is een belofte om samen door leven te gaan, elkaar te steunen en voor elkaar te zijn in goede en in minder goede tijden. Nou, daar gaan we het zo meteen even hebben, want ja, de papsen die hebben zich bijeengelacht. Er is het aan de hand, dus het zoeën.
1: Vriest.

0: willen jullie vragen elkaar de ringen te geven als teken van jullie verbondenheid. Jullie zijn nu officieel getrouwd en jullie mogen elkaar nu kussen. Is dat niks voor degen om een keer babs te zien?
1: Nou, dat lijkt me best wel leuk eigenlijk.
0: Ja, maar ja. Voor de een staat dat als een ervaren trouwambtenaar en de andere leert zich leven neertrouwen door een vriendje of zelfs een bekende Nederlander, want die doen dat blijkbaar ook al. Maar die zogenaamde eendagbabsen zorgen voor wel wat gemoppen bij professionals.
1: Nou.
0: Zeker als ze ook nog de gemeentelijke toga aantrekken. Nou, onze collega Ruud van Broekhoven ging gisteren door de Babsendaag, die was in Venlo. Hij sprak onder andere met Leon Evers, Babs Remeun.
2: Ik heb geregeld huwelijken bijgewoond van eendagsbabsen, commerciële jongens en meisjes. En dan zeg ik van, dat had ik beter gedaan.
3: Leon is al 55 jaar buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Wie in Roermond in de echt is verbonden, kan deze man dus goed kennen. Of een van de tientallen andere babsen die vandaag in Venlo hun babsendag vieren.
4: Zeker, de beroemde dag, één keer per jaar in Limburg. En dan worden alle Limburgse babsen uitgenodigd, de echte babsen, om met elkaar te netwerken, maar ook om iets van de stad te laten zien, iets van de trouwlocaties te laten zien.
3: Het stadhuis in Venlo wordt grondig verbouwd, maar eenmaal binnen merk je daar weinig van. De babsen krijgen vandaag een kijkje bij de Venlose trouwlocaties en natuurlijk gaat het ook over de eendaagse babs. Een onderwerp dat ook bij de echte babsen toch wel leeft.
5: Ik kan maar één ding zeggen van eendag babs, eendagsvlieger, laat ik het zo maar zeggen.
6: Als jij denkt dat een commerciële babs dat mooier of beter doet, ja, wie ben ik dan om te zeggen van nou, zou ik niet doen.
3: Op de Babse Dag in Limburg zijn ze het er vandaag over eens. Wie geen babs is, mag zich geen babs noemen. Steeds vaker komen bekende Limburgers of bekende Nederlanders één dag als trouwambtenaar tussen haakjes naar voren. En dat willen ze liever niet. Een ceremonie leiden mag, maar speel geen babs na.
2: Ik denk wel dat je kunt eisen van je eigen babse jongens, die toga van de gemeente, die laat je hier. Je gaat daar niet in die toga staan met onze toga. Dus zo'n bepaald aantal regels daarom te maken, zou natuurlijk niet verkeerd zijn. Maar dan moeten we dat met 344 gemeenten in Nederland doen. Dat wordt het niet.
0: Ja, meneer Evers denkt er gans anders over. Ja. Ik denk, het is toch wel dienig goed een dag. Dan moest toch zelf weten weer dat ze het huwelijk wil slotten vertrekken. En wie vind je dat? Nou, dan kan je van de radio. Laat het even weten.

0: van Justy en Jack Staal, hier bij L1. Nou ja, turn the lights off. Misschien is er wel een van die automatiseringsknupjes die ze hebben zitten in de auto. Als ze nu een nieuwe autocups, ja, de Europese Commissie heeft het bedacht.
1: Oh?
0: Als ze nu, ja. En ik roep nieuwe auto rijden is niet altijd even ontspannend, hoor. Dat kent ze dicht wel, ja, dat denkt ze misschien wel.
1: Ik ken iemand die er eentje heeft.
0: Ik he.
1: Ja.
0: Ja, maar die heeft nog niet dit wat nu erin zit. Nou, maar ik heb wel, als ik een klein beetje links of rechts of niet netjes tussen de linerie, dan begint het bemingeld te piepen.
1: Soms denk ik, ik zit in een vliegtuig. Dan moet ik nog meer riemen omdoen.
0: Pull up. Ja. Maar dat zit er voor mij nog niet. Nou, zodra ze even langs die Nebirier kieks of even naar de natuur om te gaan, dan huurt ze al alarmerende bliepjes. Want dan de camera, die zit nu dus in die allernieuwste auto's. En die is constant helpt die uigen in de gaten, of zowel de uigen op de weg hels. Het heet het Advanced Driver Distraction Warning System. En dat is verplicht in uw auto's. En het kan best wel irritant zien. Zet ook deze verkoper.
2: Wanneer de klant bijvoorbeeld vooruit kijkt en wat dikkere oogleden heeft en de ogen dus wat minder zichtbaar zijn voor de camera, dat hij daar gevoeliger op reageert.
0: Nou.
2: En dus ook gewoon bij het recht uitkijken aanslaat.
0: Dat is te irritant.
2: En dat is frustrerend.
0: Ja, autodealers die verstellen soms al snel, tenminste, dat er ook een hou je bek knop aan de stuur zit. Omroep Zeeland is sprookgamers in je auto's test en die had ook een oplossing.
3: Ik stap nog met heel veel plezier in mijn 35 jaar oude Mercedes. Omdat daar hoor je alleen de motor en je hoeft voor de rest niets te doen. Ik geniet nog steeds van auto's met een ziel.
0: Ja, auto's met een ziel, zeggen ze dan. Hè. Maar vandaag heb ze niet meer. Er zitten overal piepjes en bliepjes in. Ik snap het wel, voor de veiligheid. Zeker als ze neer de telefoon is kieken. Maar daar werd ze wel knap irritant van. Hier werd ze niet irritant van, maar dit is lekker. Dit is Blackbird. Doe je

0: Blackbird, do you read me? Loes van Os van Furbert voor de Klofston.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, en er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie. Dat is een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in ons land hebben deze aandoening. Nu is er een nieuw medicijn waardoor patiënten overdag beter wakker blijven. Leontien deed mee aan de proef en merkte een flinke verbetering.
2: Het is ongelooflijk omdat het je ook weer in staat stelt om bepaalde dingen te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga, omdat ik nu gewoon een yogales kan volgen in plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar theater. En ja, dan moet ik soms van tevoren toch even slapen. Maar over het algemeen gaat het heel veel beter.
0: Een nieuw medicijn is deze maand goedgekeurd in Amerika. In Europa komt er waarschijnlijk pas in 2028 op de markt.
3: Er worden steeds meer starterslidingen afgesloten, meldt het kadaster. Bijna 3 keer zo vaak als 5 jaar geleden. Met een starterslening kunnen beginners op de woningmarkt makkelijker een eerste huis kopen. In Lelystad is die lening zo populair dat het geld daarvoor voorlopig op is, zegt deze makelaar.
4: Op dit moment is eigenlijk het potje nu net leeg in Lelystad. Dus ja, ik word nu vooral geconfronteerd met mensen die aan het zoeken zijn en ja, die nu niets meer kunnen. Je ziet eigenlijk dat die starterslening echt nodig is voor een doelgroep, omdat ze anders gewoon echt niet kunnen kopen.
0: Opnieuw een moeilijke nacht voor de brandweer in de Belgische Ardennen, want over het brandende natuurgebied Hogeveen is een storm geraasd, waardoor toch al verzwakte bomen zijn omgewaaid. Ook vanwege de regen en de moeilijk begaanbare wegen had de brandweer slecht zicht, hoorden we van een verslaggever van VRT.
5: Ze hebben echt hun werk gehad. Er zijn nog zo'n 200 mensen op het terrein nu. De Duitsers die zouden vandaag naar huis gaan en ook de boeren die hun hulp wordt een beetje afgebouwd. Het is er nu bewolkt en er staat best nog een strakke wind. Als het weer straks meezit, dan kan er een drone opstijgen om een goed beeld te krijgen van de situatie. En dan hopen ze ook om opnieuw te kunnen rekenen op de hulp van die blushelikopters en vliegtuigen om echt weer een grote stap vooruit te zetten vandaag.
0: In het dorpje vlakbij de Duitse grens is een huis verwoest door de storm, maar niemand raakte gewond.
3: Griekenland overweegt een nieuwe maatregel om iets te doen aan het massatoerisme. Op Kreta bijvoorbeeld wordt volgens correspondent Thijs Kettenis gekeken of je straks een tijdslot moet reserveren om op populaire stranden te kunnen liggen.
6: Het is wel duidelijk waarom dit misschien wel het mooiste strand ter wereld is. Maar ja, er echt van genieten is wel moeilijk, want het is wel heel druk. Overal staan bordjes met het verzoek om op de paden te blijven. Maar dat zet weinig zoden aan de dijk, zie ik. Want mensen hier lopen dwars door de duinen of zelfs gewoon naast de paden die van planken zijn aangelegd.
3: Ja, 3 plekken op dat eiland zijn zo druk dat ze hard op weg zijn om blijvend vernield te worden zelfs. Oei.
0: En dan even sportnieuws. Het is NEC gisteravond niet gelukt om Bodø/Glimt te verslaan in de eerste play-off-wedstrijd van de Champions League. Met 3-1 waren de Nooren toch een maatje te groot. Maar de voetbalsupporters van NEC die hebben er nog vertrouwen in.
7: Ik vond de NEC helemaal niet zo slecht. Nee, we hadden genoeg kansen. Jammer dat we ze niet hebben afgemaakt.
8: Ik heb mijn twijfels, maar ik heb mijn vertrouwen. Dat is het belangrijkste.
9: De uitwedstrijd gaan wij klaren.
7: De kansen liggen nog open. Ik denk als we 2-0 winnen volgende week, dan hebben we verlenging.
10: Volgende week wordt het 1-3 en dan verlenging. En dan gaan we het zien, dat durf ik niet te zeggen.
0: Ja, we houden de moed erin van je hele hola. De uitwedstrijd in Noorwegen is volgende week dinsdag. Wat gebeurt er meer vandaag op deze dag, Maarten? Op deze donderdag? We zitten op de 20e.
3: Ja, inderdaad. De Nederlandse hockeyvrouwen die hebben gisteren het WK, de eerste ronde in ieder geval, afgesloten tegen Japan. Vandaag doen de Nederlandse hockeymannen datzelfde. En in de laatste voorronde van de Conference League speelt Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en treedt FC Twente FK Quarebek uit Azerbeidzjan.
0: Zo.
3: En de coureurs van de Formule 1, ja, die zijn natuurlijk al behoorlijk op het circuit van Zandvoort. En daar blikken ze vooruit op de voorlopig laatste Dutch Grand Prix.

Jackson and Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. We hebben hier lekker kerstjes voor Raccoon, maar we hebben natuurlijk wel een vraag voor dich. Zometeen even doorhebben, met welk nummer brak Raccoon in Nederland definitief door? Was het A, Love You More, B, Oceaan of C, No Mercy? Met welk nummer brok Raccoon door in Nederland? Hebben we even door, A, Love You More, B, Oceaan of C, No Mercy?

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
2: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, 7 euro. En AH donuts, cookies of muffins, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Lekker naar huis na een dagje Retail Park Roermond? Even tanken bij OK en wassen bij Starwash. Je bent goed op weg met Retail Park Roermond.
4: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
5: Houd misdaad uit je buurt.
4: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
6: Van verf tot gereedschap, van schroeven tot plaatmateriaal. Bij Gamma, Quantum en Hornbach is elke klusser in zijn nopjes. Aanpakken begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar moet ik heen.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hey Remo!
11: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Hey, Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: 8:30, dit is het LN Nieuws. Van we beginnen met nieuws uit de huwelijkshoek.
16: Ja, want Limburgse trouwambtenaren zijn kritisch op de opkomst van commerciële en bekende Nederlanders die voor één dag een huwelijk voltrekken. Dat bleek tijdens de jaarlijkse Babsedag in Venlo. Ervaren trouwambtenaren vinden dat er een duidelijk onderscheid moet blijven met professionals die zijn opgeleid en het werk dat ze al jaren doen. Ook vinden ze dat eendagsambtenaren geen gemeentelijke toga zouden moeten dragen.
17: Ik denk wel dat je kunt eisen van je eigen babse jongens, die toga van de gemeente, die laat je hier. Je gaat daar niet in die toga staan met onze toga. Dus zo'n bepaald aantal regels daarom te maken, zou natuurlijk niet verkeerd zijn.
16: Het nieuwe uitshirt van Fortuna Sittard trekt opvallend veel aandacht in Peru. Het tenue is een eerbetoon aan Sint Rosa, de Peruaanse beschermheilige van Sittard. Spaanstalige video's over het shirt zijn honderdduizenden keren bekeken. Ook vanuit Peru worden shirts besteld. Volgens Fortuna gaat inmiddels ruim 10% van de online verkochte exemplaren naar het buitenland. De Maastrichtse programmamaker Felix Meurders verdwijnt na 60 jaar mogelijk van de radio. Zijn programma op NPO Radio 5 staat vanaf januari niet meer in het uitzendschema vanwege bezuinigingen. Meurders, die zaterdag 80 wordt, wil zelf nog niet stoppen en hoopt dat de omroep zich bedenkt. Hij maakte in zijn lange carrière ook programma's voor de voorganger van L1, de ROZ. Een man uit Weert is aangehouden op verdenking van brandstichting in Eindhoven. Op nieuwjaarsdag brandde daar rond 22:30 s'avonds een auto uit. Politie kwam de Weertenaar na onderzoek op het spoor. Verder onderzoek moet duidelijk maken wat voor rol die nou precies bij die brand heeft gespeeld. En meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer in Limburg vanochtend en aan het begin van de middag blijft het op een enkele bui na droog. Vanmiddag wordt het maximaal 23 graden. Later op de middag en vanavond trekken er enkele regen- en onweersbuien over de provincie. En daarbij staat ook een vrij stevige zuidwestenwind.
18: Raccoon.

0: Rokoen. Win je bij L1.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
2: De L1 Ochtendshow.

0: met Coolio en Gangsters Paradise, IBL1. We hadden het net over die nieuwe zaken die allemaal in die nieuwe auto's zitten. Er is zo heel veel piepbeursnummer op het op. En dan kreeg ik een reactie van Marianne. Die zegt, ja, zit ze in de auto gezellig te kletsen? Komt er een stum vanuit de auto die zit? Kan ik u helpen? Dan zeg ik, haai toch de kop. Dan zegt de autostem, oké. Je kent dat, toen heb je ook zo'n auto, hè?
1: Ik heb precies hetzelfde probleem.
0: Ja, dat is meestal Google de assistent van Siri van de iPhone hebben ze dat, hè? Hebben ze meegedaan en hebben ze zo doorgegeven aan ons met welk nummer Raccoon doorbrok. Blief loesteren, zo meteen de oplossing en de winnaar.

0: dat er gisteren vriendjes zijn gehad met twee frikadellen. Heerlijk. Nou, Fransje, smakelijk, jong. We gaan nog iets smakelijks doen. Dat is keertjes weggeven. Doen we Gerrie bij alleen. En dat doen we met keertjes voor raccoon. Doen we de ganse week al. Maar er moest natuurlijk wel een vroeg voorbaan worden. Carly Uitbergen te blij, die heeft geantwoord. Carly, goedemorgen. Welkom.
1: Goedemorgen.
0: Waar was ze mee bezig? Of heb ze nog vakantie? Vertel het eens even.
1: Nee, ik stond op het punt om naar mijn werk te gaan.
0: Oeh, dat moeten we snel zien. Heb je laat maar ze doorzien?
1: Ja, gewoon nergens genoeg. Maar dit is een klein stukje fietsen.
0: Oh, ik ga eens op het fietsje dadelijk.
1: Probleem?
0: Ga eens op het fietsje.
1: Ja.
0: Heerlijk, hè? Lekker door de wind heen. Maar neem wel een paraplu bij, want het kan gewoon regenen vandaag, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja,
0: maar goed, maar ik kan zomaar zien dat ze daar eerst tegen de baas is van... Hey, wie alleen heb ik kaart gewonnen voor Raccoon? Want we stelden een vraag en die vraag was... Met welk nummer brok Raccoon in Nederland definitief door? Was dat A, Love You More, B, Oceaan of C, No Mercy? Wat is die antwoord?
1: Ik denk dat Love You More is.
0: Dat is nummer A? Ja, dat is goed. Hoppakee. Ik geef ze naartoe, Carly. De mogen ze zo meteen tegen die baas zeggen. Kaarten gewonnen voor Raccoon, Hibi L1. En dan ga je ze nooit zoenen tegen naar de doolhof. Dat klinkt lekker, hè?
1: Ja, zeker. Super.
0: Geen ze hel meezingen?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Als echt een fan bent, weet ik wel zeker dat het gaat lukken. Nou, maak er een hele soorte dag lukken. Van. En stuur wat foto's van Raccoon. We willen ze wel eens zien in levende lijf of een filmpje of zoen.
1: Is goed, zoveel doen.
0: Groetjes.
1: Joe, ai ai.
0: Hoi, hoi. L1. En de show is morgen gaan we het weer doen hier bij L1. Hebben we de allerlaatste keertjes liggen voor Raccoon. En volgende week dan gaan we keertjes weggeven voor het Blues Festival in Tegelen. Dus follow face bij L1 met nu Summer op de radio en de rest. En zo meteen de Limburgse versie van de Fabeltjeskrant.

0: Summer Undressed, daarvoor hadden we de Carly in de uitzending. Hoe Berger te blij ging er verdomme kaarten voor Raccoon. De Limburgse revolutie gaat door, zeker bij LA Radio. Jongens, wat is het toch gisteren een show en een dag geweest toen in één keer de berichten verschenen dat de afleveringen van de Fabeltjeskrant, waar we vroeger allemaal mee op zijn gegroeid, tenminste als een beetje van de leeftijdbus, allemaal op YouTube komen. En we hebben ze gisteren al bekeken. Het sublieme kwaliteit stond er nu op.
1: Je kon alles heel duidelijk zien. Zelfs de letters van de Fabeltjeskrant waren veel beter te lezen dan toen wij nog een kleine Maarten en Pascal waren.
0: Ja, de kosten nog lezen zonnebril nu. Ja. Dus dat is wel knap voor dich, Maarten. Toen waren er al andere versies. Bijvoorbeeld Overijssels dialect. Zelfs Omroep West had de Fabeltjeskrant nagesynchroniseerd. En zei het Hollandse dialecten. En dat is allemaal een aantal jaren geleden gebeurd. Maar toen dachten we, we zijn bezig met de Limburgse revolutie.
1: Ja.
0: Wie zou het nu klinken? De Fabeltjeskrant tune in het Limburgs. Nou, dit hebben we uitgezocht. We hebben er zelfs een filmpje van gemaakt. En ze zien op alle kanalen van de L1, altijd de socials. Was gisteren zelfs te zien in het L1 Nieuws. Landelijk werd het zelfs een klein beetje opgepikt door de NOS. Die had het ook al verspreid. Laten we eens kweken en loesteren. Wie er klinkt? De Fabeltjeskrant in
2: de Limburgs. De begintune van de Fabeltjeskrant.
3: Wie zou daar klinken in het dialect?
4: Dat vragen we aan meneer de Uil.
0: Kijk mee.

0: mensen, meneer de Wulf.
1: Ja, want dieren zijn precies wie mensen. Met dezelfde mensen wensen. En de

0: van de... Ja, Sjoerd Maarten, ja, fantastisch.
1: Ja. Ik ben zeer goed.
2: Ja, ik heb gestudeerd daarvoor, hè, van meneer de Uil. Dankjewel. Check het even op de socials van L1 en de Limburgse Revolutie. We bleven ermee door, gewoon, want we hebben straks in de uitzending nog Mikey uit Remeun. Die was gisteren te zien in het L1-nieuws. Dat is wat los, jongens. Nou ja, we hebben toch zo blizen met de Limburgse. Gaan we ook even lekker dansen. Dat doen we met Robin Heerzen hier in de L1 Optische.

0: feutjes van de vloer. Het is Dans Donderdag.
1: Ja, ze kennen het ook nummer, hè. Dans Donderdag, hier bij L1. Waar we het zo meteen gaan hebben over 100 kilometer lopen. Van Nijmegen naar zijn woonplaats Severum. Weet dat gedaan? De naam duurt ze zo meteen hier bij L1. Toch even terugkomen op gisteren op de Fabeltjeskrant. Dat weer uit de motteballen is gehold, zoals we de dukkers zeggen. Gewoon allemaal opgekalevaterd. Het zijn natuurlijk allemaal aaie programma's. Die ze ook kent zien, nu er toch weer iets geopend is. En dat is namelijk de Schatkamer van Beeld en Geluid. Allerlei aaierwetse programma's kent ze terugkijken. En ondanks dat er nu AI-toepassingen zien als ChatGPT en de app Duolingo, is zo'n aaierwetse programma als Spaans leren bent heel populair. Want in 1983 had ze nog de Telia-cursussen. Wat zit nog? Por favor bijvoorbeeld. En steeds meer mensen die leren dus taal via de Schatkamer van Beeld en Geluid. Klinkt wel heel oudbollig, hoor.
2: Goedenavond. Dit is Teliak met les 2 van de taalkursus Spaans.
1: Ik toch wel. Ja, dat zal je wel. Por favor.
3: Y este señor también. Tomar ahora?
4: Sí. En esta lección, usted y yo vamos a hablar.
1: Ja, dus wel veel gevorderd dit is het uur, hè. Ook een cursus Mandarijn met Astrid Joosten wordt nu ontzettend veel bekeken. Dat is wel knap, hoor. Dus dat we dat allemaal nog allemaal terug kunnen zien, hè.
5: Mandarijntjes eten.
1: Daar is gans geen angst, mandarijntje zitten. Straks komt er langs Mikey uit Gemeun. Dus gisteren te zien geweest bij Eiland Televisie. En natuurlijk het vierde keer het verhaal van het Bankske. Waar Ruudje van Broek over naartoe geeft. Speciale Bankskes bij ons in de provincies. Eerst naar de jaren 70 met de baby's. Hier bij L1. Every

0: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
2: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew. Mis het niet. Nog tot en met 6 september in Bonnefante, Maastricht.
1: Denk nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis weer met Golden eSIM.
11: Hey Raymond!
12: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
10: Reis weer met Golden eSIM.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
16: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Limburgse trouwambtenaren zijn kritisch op de opkomst van commerciële en bekende Nederlanders die voor één dag hun huwelijk voltrekken, bleek tijdens de jaarlijkse Babsedag in Venlo. Het nieuwe uitshirt van Fortuna Sittard trekt opvallend veel aandacht in Peru. Het tenue is een eerbetoon aan Sint Rosa, de Peruaanse beschermheilige van Sittard. En de Maastrichtse programmamaker Felix Meurders verdwijnt na 60 jaar mogelijk van de radio. Zijn programma op NPO Radio 5 staat vanaf januari niet meer in het uitzendschema vanwege bezuinigingen.
17: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
18: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
19: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
18: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw

0: Maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt, ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
1: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon.
2: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
3: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
4: Hey Frank.
5: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
4: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
5: Oh ja, joh.
4: Gereedschapkist, meterkast.
5: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
4: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
5: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
6: Top! Jij blijft Bob.
4: Maf Kees.
5: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
7: Wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

Dat zeggen ze in Den Haag. En als in Den Haag overgeest, komt ze ook weer in Zandvoort doen. En straks verder door. We beginnen door de laatste Grand Prix verreden. De laatste Dutch Grand Prix. Gaan we het meteen ook maar eens even over hebben.

0: Elke ochtend begint het spektakel al om 6 uur. En kieken we verroerd door de dag wat er zij te komen. En zeker op vandaag werd er al een klein beetje druk door in Zandvoort. Want ja, het zit eraan. Letzig Dutch Grand Prix werd er verreden. En de Nederlandse Grand Prix staat ook bekend als een uitgebreid entertainingsprogramma wat er is. Dus op het circuit aanwezig is zelf. Dus heeft van alles te wachten. Op onze site lnnieuws.nl is een compleet schema te vinden van het raceweekend in Zandvoort. En eigenlijk begint dat vandaag al voor de coureurs. Dan is de media daar, zijn al die riders de pers te woord. En dan hebben we natuurlijk over een nieuwe aflevering van Pitlane Online Show. Ik heb net even gebeld, Maarten, met iemand die daar woont aan de boulevard zit. Nou, morgen de ganse hut vol. Hans vol met familie. We kijken of ze morgen even bij zijn uitzending kunnen horen. Dus kijken of die drukte, wat er dan al mee gebeurt. Want als het nu de laatste keer is, dan kent ze die vlaggen allemaal. Huppakee, wegkiepen. Het is wel jammer, hè? Heb ze best zelf een keer heen geweest?
1: Heel vroeger geleden. Heel vroeger was het.
0: Toen Jackie X nog reed.
1: Ja, zo is het.
0: Ah, dat is lang geleden, hè?
1: Deze tijd niet, inderdaad.
0: Yes, ik gewoon niet. Ga je me treffen vanavond. Het is een beetje te druk, een klein beetje. Wel even kijken wie het zit. Want 100 kilometer lopen van Nijmegen naar de woonplaats Zevenum. Gisteren begon de 19-jarige Stan Hendricks de lange wandeltocht om aandacht te volgen voor mentale gezondheid. De collega's van Omroep Horst en de Maas die vingen hem op in Lom.
2: Gisteravond ben ik om 10:45 begonnen. S'avonds in opneming centraal. En zo ben ik eigenlijk een beetje van dorp naar dorp toe gegaan. En nu zit ik hier in Lom. Ik zit nu op 62 kilometer bijna. En het is zwaar, maar ik heb wel vertrouwen dat het gaat lukken. Ik heb eigenlijk 7 jaar lang in een depressie gezeten. En ik heb nooit begrepen wat ik precies aan het doen was in het leven. En wat mijn passie was. Dit is eigenlijk de eerste stap voor mij om echt iets te doen waar ik heel gelukkig van word en waar ik echt mooi op terug kan kijken. Dus daarom heb ik dit eigenlijk gewoon helemaal zelf opgezet en is het echt al super goed uitgepakt. Ik heb super veel goede hulp gehad en ik weet dat er wel nog gewoon veel te veel mensen zijn die nergens terecht kunnen en die hulp wel heel graag zouden willen. Dus daarvoor ben ik het nu eigenlijk echt aan het doen om geld in te zamelen voor Stichting Mind. Dat die nog breder kunnen uitpakken en nog meer mensen kunnen helpen op het gebied van mentale gezondheid.
0: Stichting Mind, 19-jarige Stan Hendricks, hij deed het 100 kilometer lopen van Nijmegen naar de woonplaats Zevenum. We pikken hem op in Lom. Zometeen nog even Mikey Oetremeun, was gisteren uitgebreid te zien op televisie bij L1. Maar eerst Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: typisch Venlo's dialect dit, hè? De herfstharde band met Veurdig alleen maar. En de mannen. Ja, mensen, we doen altijd al een klein beetje de draai mee sterk. En af en toe hebben we IB alleen, zeker ook op de radio, van die geluidjes allemaal. En die geluidjes, ja, die klinken hartstikke zo, als we er even big bij die pakken.
1: Zullen we een beetje meer gas ook hebben?
0: Of Patrick Gerens uit Romein.
2: Dat is vaste lomen.
0: Ja, zussen, dat is vaste lomen. En wat dacht ze van deze?
2: Ja, het moet om een stadswacht weer en dan moet het door over de roerkade wanjen.
0: Kent ze die nog?
3: Zeker, ken ik die nog.
0: Het zijn natuurlijk allemaal dialecten uit de provincie. Of wat dacht ze van Mr. Loco Loco?
4: Hij is de indoor rommelmerit van de Maastrichtse verkennersband.
0: Maar dit is ook echt gemeund, hè?
5: Flink kloek, hè, jong? Dat duurt er wie, hè?
0: Dat zeker, ja. Of Dree Peters, de herdedeur van...
5: Doe met 2 schieven of 3 schieven.
0: Maar goed, als ze op de socials kijken, dan komen we misschien... Hebben ze hem zelf ook alweer gezien. Limburgers op Insta, die hebben hem nog gezien. Brolin Koubans, oftewel Mikey Oetremun.
6: Och, spannie, Bink. Mikey BL, ey, nuts. Wat wil ze eigenlijk weten, jong? Hier, pak dich de microfoon. Nee, maar even zonger Shelle Wazo. Ik wil gewoon filmpjes maken over Romein. Want als ze dan Mikey vreugt, is Romein de schoonste stad van gans Nederland. Heur ik tegen.
7: Maar Mikey, vertel eens even, waar is het eigenlijk ontstangen dan?
6: Ja, dat wil ik toch best oe liggen, jong. Maar dan kleeg ik me eerst even om. Kom ik dan terug, ja?
8: Goed, het is echt voor de grap ontstangen. Ik verveelde me. Ik had net vakantie en ik zo toegeskrank. En ik wou gewoon aan het klooien met het Snapchat-filter. Het is ook het gezicht. En toen heb ik een eerste filmpje gemaakt. Eigenlijk gewoon alleen veel vreun.
9: Ah, u bent vaste vader van Jayven Triano. En luister, voor de laatste keer, het is Jevense Liado. Mijn excuses. Aangenaam, ik ben Mikey.
8: Die moesten daar heel hel om lachen. En toen dacht ik, oh, misschien mocht ik dat maar posten. En 2 dagen later had het 100.000 views. En ja, toen wonen op Ins Mikey Romein daar.
9: Ik hou dicht de kop tussen de rubbekjes en tralies kieken.
8: Ik vind het wel echt super vet dat ook de Romeinse taal even mooi in het zonnetje staat. Ik haai er zelf echt van. En ik haai ook echt van dat platte, beetje soefterige Romeins.
9: Hey, rustig aan, joh. Dadelijk lig ik de waterpas.
8: Ja, en dat het zo ontploffen. En dat ik op Ins, zoals hier, lopen we hier net en er rupt in één keer een. En de Mikey, wat zeg ik? Dat het dan ertoe zo gewoon. Nee, dat had ik zeker niet verwacht, maar ik ben er helemaal voor in.
0: Ja, dat is wel schoon, hè. Broder en Koumans, dat is de man achter Mikey Oetremun. We hebben natuurlijk ook al veelvuldig op de huur bij jou alleen hier in de ochtendshow. En als er geen nieuws komt, dan zien we de Bieber. Wat vindt u het schoonste Romeinse woord dan...
3: Ja, kun ze noemen, mij.
0: Ja, ik hou dich voor de kippers, mannen. Ja, dat is goed, hè. Dat is het einde. George Ezra, Shotgunner, Sanobi, Pascal en Maarten. Wakker weer en bakker blijven hier in de L1 Ochtendshow. Hallo, Limburg.

Song van Maria Mena. All this time you be alleen in de Ellen Ochtendshow. Zometeen schuiven we aan op een bankske tussen Simpelveld en Bocholt. In de hele fijne zomerserie die we deze keer hebben over speciale bankskes. En zometeen kreeg zo nieuws over Max Verstappen. Heeft een nieuw contract getekend, maar blieft er bij Red Bull. Dat is de vraag. Hier is het zometeen in de Ellen News. No Age of Base in the Science.

0: Geliefde opera aller tijden. Carmen vertelt het tijdloze verhaal van een vrouw die haar vrijheid boven alles plaatst en een man die daar niet mee kan omgaan, met tragische gevolgen. Deze Carmen beleef je midden in de muziek, vol passie en tragiek, gebracht door een cast van topsolisten met orkest en koor. Bestel nu je kaarten via culturanova.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Gelukt. Heb je hem al betaald?
12: Wat bedoel je?
13: Mijn betaalverzoek.
12: Zo, dat doe je snel.
13: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: 9:30, dit is het LA Nieuws met de vraag: blijft Max Verstappen bij Red Bull? Ik zeg ja. Want Hij blijft tot en met 2030 bij de racestal. De Limburgse Formule 1-coureur heeft zijn contract met 2 jaar verlengd dus. En daarmee komt een einde aan de speculaties over een mogelijk vertrek bij die renstal. Verstappen zegt vertrouwen te hebben in het team en opnieuw naar de top te willen. De contractverlenging is bekendgemaakt aan het begin van het Formule 1-weekend in Zandvoort. Limburgse trouwambtenaren zijn kritisch op de opkomst van commerciële en bekende Nederlanders die voor 1 dag een huwelijk voltrekken, bleek tijdens de jaarlijkse Babsedag in Venlo. Ervaren trouwambtenaren vinden dat er een duidelijk onderscheid moet blijven tussen professionals die zijn opgeleid en het werk al jaren doen. Ook vinden ze dat eendagsambtenaren geen gemeentelijke toga zouden moeten dragen.
16: Ik denk wel dat je kunt eisen van je eigen babse jongens, die toga van de gemeente, die laat je hier. Je gaat daar niet in die toga staan met onze toga. Dus zo'n bepaald aantal regels daar om te maken, zou natuurlijk niet verkeerd zijn.
15: Het nieuwe uitshirt van Fortuna Sittard trekt opvallend veel aandacht in Peru. Het tenue is een eerbetoon aan Sint Rosa, dat is de Peruaanse beschermheilige van Sittard. Spaanstalige video's over dat shirt zijn 100.000 keren bekeken. En ook vanuit Peru worden shirts besteld. Volgens Fortuna gaat inmiddels ruim 10% van de online verkochte exemplaren naar het buitenland. En een man uit Weert is aangehouden op verdenking van brandstichting in Eindhoven. Op nieuwjaarsdag brandde daar rond 10:30 s'avonds een auto uit. Politie kwam de Weertenaar na onderzoek op het spoor. En verder onderzoek moet nu duidelijk maken welke rol die precies bij die brand heeft gespeeld. En meer aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten. Het weer in Limburg vanochtend en aan het begin van de middag blijft het op een enkele bui na droog. Vanmiddag wordt het maximaal 23 graden en later op de middag en vanavond trekken er ook enkele regen- en onweersbuien over onze provincie. En daarbij staat er ook een vrij stevige zuidwestenwind.

0: Bekendmaker Max Verstappen heeft bijgetekend. Toen 2030. We weten dat zijn salaris een klein beetje ligt tussen de 50 en de 60 miljoen per jaar. Dus eerder mega contractje. Ik denk dat er niet druk over te maken de komende tijd. Dat zijn pensioen toch wel geregeld
1: als
0: is. Hè?
1: 2030 rijdt, dan hoeft hij daar dan nooit meer iets te doen. Hè?
0: Nou, dat denk ik wel niet. Vooral, wordt er even weer, maar we doen het hier. Zeker voor rug. Zo meteen we nog het Bangs kunnen doen met Rutje van Boeken over. Maar eerst Adventures of Stevie V bij L1.

0: Frans, goedemorgen.
1: Hallo, Frans V. Op de A2 bij Werpnoord richting het noorden bij 190.1
0: ja.
1: Steden de Fletcher.
0: Oké, dankjewel voor de melding. Rie veilig en hardig aan de snelheid, hè.

0: soms kan ze wel het verleren. Dat is de levende. Als de Gijs voor de levende en de dings bied ik zelf van... Hey, jongens, ik ga meedoen met BNB voor Liefde. En ik heb het al iemand gezien met een klein filmpje. Ik meld me aan voor het televisieprogramma. En ik mocht op auditie komen. En ik mocht uiteindelijk ook gewoon naar de liefde toe gaan. Dan wil ik wel goed voor de dag komen. Ja. Gisteren hadden we hem ook al in de uitzending. Toen had er een shirtje aan met Enne. Ja. En op de achtergrond sting ook Enne. En vandaag heeft er, of eigenlijk vandaag, Lotte Verguren, wat er gisteren alweer gebeurde. De man die net zijn intree heeft gedaan deze week, bij BNB voor Liefde.
1: Bij Mireille,
0: en dat is ook een Limburger. En ja, de man die, ik heb elke morgen naar onder toe, heeft er een nieuw shirt aan. En dit keer had er een shirt aan, ja, daar stinkt toch wel een Limburgstalig liedje op. Ja, Lotte, eens even hoe dit ging.
2: Het is een liedje. Het is een liedje over hoe mooi Limburg is.
3: Oké.
2: Ik heb heel trots, heb ik zanglessen genomen.
3: Ook dat nog?
2: Twee.
3: Dus, ja. Dus, ga je nu voor
2: ik ga voor je zingen. Ja, dat is de eerste serenade wat je van me krijgt, denk ik.
3: Oké.
2: Wie schoon als Limburg is, dat weet toch nemes. Dan gaan we naar Arma. Want door de jaren bleef Limburg onbetwist. Het stukje Nederland dat schoonsen is.
3: Nou.
2: Zet toe.
3: Trots op Limburger. En wil het lekker duidelijk maken. Nou, dat is toch helemaal prima. Ik doe er niet aan mee. Ik ben nog aan het uitzoeken... of Tom eigenlijk bij mij past. Ik moet dat even verder onderzoeken. Ja. Ik heb nog niet de wauw, als we het daar gewoon toch over hebben. Nee.
4: En wat mis je dan? Of wat zou je willen?
3: Ik wil kijken of hij in zijn karakter dat stukje heeft... van dat hij ook de diepte in kan gaan... en dat hij ook meer interesse kan tonen in mij... en meer vragen kan stellen aan mij.
0: Ja, maar met zijn charme-offensief vind ik hij het er niet redden... met de Limburgse taal, twee lessen genomen. Nou, dan had het beter een paar bieken
1: in hebben. Ik denk, wat is dat voor zangles geweest?
0: Ik ben er dan niet, goedkoop! Temu!

0: In de Ellen Olten Show. We hebben flink een tweeën zien door luisteraars die allemaal voorbij komen. En kiekers, echte trouwe L1-aanhangers, die weer een rondleiding kriegen bij ons. Kent zich ook door. Kent zich ervoor zorgen dat ze hier binnenkomt. Misschien wel met die eigen vereniging. Kiet dan even op onze site L1.nl. We gaan even aanschuiven op een bankske. Tussen Simpelveld en Bocholt. En niet zomaar een bankske. Hier komen vrouwen samen om te handwerken, bier te proten. En om ondertussen ook nog iets tegen de eenzaamheid te doen. Ken een drempel van een buurthoes, gebeuren aanschuiven als ze zin hebt. En dat doen we ook. Brigitta Kussels is een van de aanjagers van dit project.
1: Nou, we zitten hier bij tussen Simpelveld en Bocholt. Bij een ontmoetingsbankje. En de bedoeling is eigenlijk lui ontmoeten, handwerken, heel laagdrempelig contact zoeken, contact maken. En dat lukt eigenlijk tot nu toe nog allemaal heel erg goed. Ik vind het gewoon leuk. Je gaat voor middenmens doen en dan nogmaals, het kost geen geld. Het is gewoon de spontane ontmoetingen. Ja, en of ik nu toes achter de verdrode geranium zit, of ik zit hier op een bankje in de Chiem met de andere dames me gaat te vertellen en gaat te handwerken en in dit geval een klas te geven. Ja, wie leuk is dat niet? Nu kreeg ze een boebeltje erin, dus ze moest kijken tussen. Nou, we hebben een lange vorm.
2: Ja, maar je weet niet hoeveel dat is nodig hebt.
1: Oké.
3: Ik ben graag onder de mensen. Maar ik heb weinig mogelijkheden om te gaan omdat ik niet kan lopen. Kijk, ik kan met mijn auto. Maar als ik mijn auto al niet daar kan parkeren, dan kom ik niet verder. Snap je? Dus dat weerhoudt dan.
4: Is ook een beetje tegen eenzaamheid?
3: Ja. Niet een beetje, helemaal. Ja.
4: Is dat nou ook laagdrempeliger, zo'n bankje?
1: Ja. Ze zijn erg lang en hard, maar nee. Maar ik zit op een kussentje, dus.
3: Is goed.
1: Maar ja, laagdrempeliger als dit kind het eigenlijk niet. Ja, dan komt gewoon langs en dan ja, de wings en.
4: Het is een gouden greep, dit, hè?
5: Ja, ik vind wel, ja. Ik vind dat familie zou moeten doen. Zo gaat het samen doen, weet je, het vertelt. En je bent gewoon samen en van alles werd verteld.
3: Ik krijg het toch niet zoals ik dat wil. Ik hou er mee op.
4: En gaat u alle bankjes nu af in het dorp?
1: Nou, niet alle, nee. Ze moeten wel. Ik ben wel een beetje kieskeurig.
3: En dit is fijn. Ja. Je kunt je verhaal kwijt. Als je een keer met iets zit. Oké, iedereen luistert, maar je moet natuurlijk niet blijven zeveren. Er wordt een keer over dit gesproken, er wordt een keer over dat gesproken. En dat is dan fijn. Daarna is het gezellig.
0: Het bankje vandaag tussen Simpelveld en Bocholt van Babie waren morgen het allerlaatste.

0: dat te gaan vergoon. De Dove Roog elke morgen vanaf 6 uur met Ellen of the Show. Lexje uiting, Hibi L1 en... ik ben alweer Glover. De scheldwoordenkalender boven mij eindigen vandaag. Wat er weer opzet. Gisteren was het een woord, ging helemaal nergens over. Maar vandaag dan.
1: Gisteren was het smeekenzeker.
0: Smeekenzeker, ja. Joh.
1: En vandaag is het kuken.
0: Kuken.
1: Kuken.
0: Geen Uels kuken, maar gewoon kuken. Dat is een klein mens.
1: Ik wel een dommerik.
0: Echt hoor? Kuken. Stom kuken.
1: Kuken.
0: Nou ja, dankjewel, Maarten. Ah. Zometeen Route Regio. We zien er morgen om 6 uur weer. Anastasia Noor. Left Outside Alone. Fijne dag.

0: oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Hey Remon!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull tot 2030 verlengd. Een Weertenaar is opgepakt in verband met een autobrand op Nieuwjaarsdag in Eindhoven. En Limburgse trouwambtenaren zijn kritisch op de opkomst van commerciële en bekende Nederlanders die voor één dag een huwelijk voltrekken, bleek tijdens de jaarlijkse Babse Dag in Venlo.

0: Video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. Vijf tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. Drie slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon.
1: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

Post Malone en Chemical BL1. Een hele goede morgen. Brussel is nou route regio. Leuk dat ze erbij is. Welkom in de ganse provincie. Zo wie bijvoorbeeld in Brunsum. Want het leuke is, ik weet niet of ze die kent, van die social sofa's. Dat zijn bankjes die overal geplaatst worden. Zodat ze, als ze aan het winkelen bij of aan het wandelen bij heel even kind gewoon zitten. En misschien er ook wel eens biedig kunnen zitten om een praatje te maken. Een nieuwe van die social sofa's komt nu in Brunsum Zuid te staan. En het mooie daaraan is dat ze zelf nog aan het mozaïeken zijn daar. Dus de laatste hand wordt eraan gelacht met wethouder en al. En binnenkort kunt ze ook daar plaats nemen om samen een verhaal te vertellen. En over vertellende bankjes gesproken. De verhalen achter de leukste bankjes van Limburg. Die zien ze op L1 TV. Och, hu weer een nieuw bankje. En die hoort ze ook straks alles over in Route Regio.

0: van Cornelius Leonardus, het jong der altie lacht. Als ze denkt aan duiken, dan denkt ze vast aan tropische stranden, aan oorden heel ver weg. Maar ook in Limburg is er onder water genoeg te zien. Zo zoog ook verslaggever Lizzie Smeets.
1: Er ligt hier dus gewoon een compleet andere wereld onder het wateroppervlakte hier in Limburg. Als je aan duiken denkt, dan denk je denk de meeste niet aan Limburg. Wat maakt Limburg zo bijzonder?
2: Je stapt een hele nieuwe wereld in. Allemaal vissen onder water, beplanting. Er zijn hier zelfs allemaal boten afgezonken. En dat om de hoek in Limburg. Het is ons huisgif hier.
3: Ik ben er meer dan 1000 duiken per week gemaakt. Van Noord-Frankrijk tot Noord-Duitsland, Oostenrijk. Limburgse water heeft heel veel vis. Snoek, kaper, meerval. We hebben die zoetwaterkwalletjes. Hebben ze vanzelf ook vandaag mogen ervaren dat die er in grote getalen aanwezig zijn. Als iemand onbekend is met het duiken, dan is het in Nederland altijd koud, donker, niks te zien. Maar dat kunnen we hier gelukkig allemaal weer leggen. Omdat we gewoon een hele mooie waterkwaliteit hebben en niks te zien. Daar hebben we zelf voor gezorgd dat er wel veel te zien is.
2: Alle stipjes die je hier ziet zijn objecten die we hebben afgezonken. En dan kun je routes duiken. Een aantal zeecontainers en zelfs een vliegtuig.
3: Ik heb zelf meer dan 3000 duiken gemaakt, alles bij elkaar. Maar iedere duik is wel nog speciaal en een nieuwe beleving. Kent ze het onder water leven, kent ze niet plannen. Iedere duik heeft een verrassing voor zich.
2: Op het moment dat je zakt en je hoofd onder water steekt, gaat eigenlijk je alledaagse zorgen verdwijnen en je bent heel rustig en relaxed.
1: En is het dan ook een beetje verslavend?
2: Ja, best wel. En uiteindelijk merk ik dat ik zeker 2 keer per week nu in het water lig hier in Limburg. En niet alleen in de zomer, maar ook in de winter.
1: Ja, het water is dus helemaal niet zo troebel dan dat ze zoiets denken. En dan kijkt ze naar boven en dan beseft ze dat ze echt 8 meter diep hier in een grindgat ligt. Een hele bijzondere ervaring om dat hier te doen.
0: Even bubbelen, lekker onder water. Ik ken mij toch weinig bevuurstellen. Zou nu toch hartstikke koud zijn? Maar blijkbaar wel ook heel schoon kunnen ze

Winehouse, BL1. Remeng maakt zich op voor de komst van Guido Dieteren en zijn European Pop Orchestra. Dit weekend treedt op samen met gastartiesten als Nick Schilder en Suzanne Zegers. En gaat het publiek trakteren op een groots muzikaal feest. Hij heeft nog grotere plannen en wou eigenlijk Ger nog een uur langer doorgaan tot 2 uur 's nachts. En dan wou je ook Ger zijn lichtshow testen in de nachten voorafgaand. Daarvan had de gemeente nu gezegd, dat gaan we niet doen. Ze willen Ger de nachtrust van omwonenden beschermen en ook geen negatieve reacties te opkrijgen. Ook niet vanuit andere evenementen die dat niet mogen. Dus de lichtshows en de optredens moeten uiterlijk om 1 uur afgelopen zijn. Maar dat betekent alsnog dat ze wel een groetfeest kunnen bouwen door. En volgens mij zijn er nog kaarten. Meer dan 5000 lui komen er nu al op af, maar de kind ze nog bij zijn. En ook een klein beetje op tien in bed liggen. Dat is dan toch wel fijn.

0: voor Raccoon. Win je bij L1.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Het is 10:30, het L1 Nieuws, sorry van Maarten Bonnemaiers.
11: Het Openbaar Ministerie denkt inmiddels 21 sterfgevallen te kunnen koppelen aan middelen die via de website FunCap zijn verkocht. Dat zei de officier van justitie vanochtend op een voorbereidende zitting in de rechtbank van Zwolle. Drie verdachten uit Ullestraten en Valkenburg zouden jarenlang zonder de juiste vergunningen onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Volgens justitie werden klanten onvoldoende gewaarschuwd voor de risico's. Verdachten ontkennen dat. Nog twee andere sterfgevallen worden onderzocht. Café Le Journal doet dit jaar niet mee aan de 11e van de 11e op het Stationsplein in Roermond. Organisator de Schenk Kraft Compagnie bood het café alsnog de mogelijkheid voor een buitenbar op voorwaarde dat juridische kosten van vorig jaar werden terugbetaald. Le Journal wees dat aanbod af. Andere deelnemende horecazaken zijn volgens de organisatie positief over de samenwerking. Het vastlovers evenement wordt op 11 november voor de 5e keer in Roermond gehouden. Max Verstappen blijft tot en met 2030 bij Red Bull Racing. De Limburgse Formule 1-coureur heeft zijn contract met 2 jaar verlengd. En daarmee komt er een einde aan de speculaties over een mogelijk vertrek bij de renstal, zegt ook sportcommentator Louis Dekker.
12: Het is veel belangrijker dat hij blijkbaar vertrouwen heeft in het team. En dat is toch wel uitzonderlijk, want het team heeft hele zware tijden gehad. Heeft dit jaar nog geen race gewonnen. Maar hij heeft dus vertrouwen in de toekomst. En dat is best wel verrassend als je kijkt waar Red Bull op dit moment staat. Want ze zijn op dit moment gewoon eigenlijk het 4e team van de 11. En Verstappen denkt dat het beter wordt.
11: Ja, de contractverlenging is bekendgemaakt aan het begin van het Formule 1 weekend in Zandvoort. Limburgse trouwambtenaren zijn kritisch op de opkomst van commerciële en bekende Nederlanders die voor 1 dag een huwelijk voltrekken. Dat bleek tijdens de jaarlijkse Babsedag in Venlo. Ervaren trouwambtenaren vinden dat er duidelijk onderscheid moet blijven met professionals die zijn opgeleid en het werk al jaren doen. Ook vinden ze dat eendagsambtenaren geen gemeentelijke toga zouden mogen dragen. Het weer in Limburg is wisselend bewolkt en als de zon zich laat zien, dan wordt het vanmiddag zo'n 22 graden. Daarbij waait het behoorlijk uit het zuidwesten. In de loop van de middag neemt de kans op buien toe en ook vanavond trekken enkele buien over de provincie en daarbij kan lokaal ook onweer voorkomen.

0: Cathy J en Domino BL1. Sinds begin deze maand is er een verbod op vuurwerk voor consumenten. Dat is landelijk gezien. Alleen professionals mogen nog vuurwerk afsteken. Och tijdens de viering van New York. Gelukkig dat dat er wel nog is. Ik geniet heel erg van vuurwerk, maar wel eens iemand anders het afsteekt. Ik heb 1 keer New York gevierd in Dublin. En daar gebeurde helemaal niks om 12 uur. Dat is wel een beetje raar. Dan gisteren zo naar boete kijken en dan gebeurt er niks. En dan ja, best elkaar het feliciteren. Maar och, vult het dan niet ergens New York. Maar als ze ergens nog een show kunt kijken, of dus toch in de verte nog gaan afgestoken weeren, dan liet me dat weer prima. Maar dat betekent wel dat als ze nog vuurwerk has, dat ze dan misschien vanavond wel eens. En hoe kent dat binnenkort in de speciale vuurwerkbus? Vanaf september riet hij door de ganse provincie. Geet naar Venlo, Maastricht en Remung. Daar kent ze alles inleveren. En er worden geen vragen gesteld. Ook als ze gaat illegaals nog hebt, dan kan ze het toch gewoon inleveren. Ze zeggen alleen een nummer neemt met het openbaar vervoer. En rook niet tijdens het transport, want het is natuurlijk een gevaarlijk product. Maar wie is eens blij als ze gewoon die dingen inkums leveren? Wie geeft zich om met vuurwerk? Hebben ze immer geer afgestoken? Kiek ze naar anderen? Vinkt ze het helemaal niks? Blijf ze met de hoes der binnen? Dat liek een gekke vroeg. In augustus, met nog even richting het nieuwe jaar. Maar met dat vuurwerkverbod kan het zijn dat ze er nu over na aan denken best. En nog eens even de garage inlups of de kelder. Dus ik geur het geer van me.
1: Brief aan de Vriethof is 93 jaar. De ruks die ben krom. Een piezelig grieshaar, ze is al gedoof, het lopen gaat lastig.

0: Victor Alben, It's My Life, BLN. Kinderreacties op dat vuurwerk. Peter zit bijvoorbeeld, ik vind dat verbod prima. Er gebeuren toch veel ongelukken met. Het is wel schoon om te zien, maar voor mij persoonlijk is het weggegroeid geld. En ook Guido zit, gelukkig is vuurwerk eindelijk verboden. En vond de terreur aan de Belgische grens, aan de Belgische grens in de stadswijken van Maastricht veel te groot. Dus zie gewoon geen vuurwerk inleveren, maar heb zich wel nog gaat liggen. Dan ken dat binnenkort in de vuurwerkbus. Die is er in september. Kent ze de informatie nog lezen op de app en web van L1 Nieuws. Een lekker boek lezen op vakantie. Dan denkt ze misschien aan een roman. Of aan een biografie. Maar deze zomer gewoon voor blijkbaar liever op zoek naar de moordenaar. Want in een murdoku, een combinatie van sudoku en moordmysterie, zou ze zomaar degene zijn die uiteindelijk dat dilemma oplost.
1: Normaal gesproken in de zomervakantie heb je juist een beetje makkelijker lezen boeken. Lekker wegzwijmelen en spannende boeken is heel populair. Puzzelboeken zijn juist normaal gesproken heel populair in het najaar. Dus als het weer wat kouder wordt, mensen zitten binnen en dan gaan ze puzzelen. Zowel de gewone puzzels die je met stukjes legt als dit soort boeken, die zijn normaal gesproken in het najaar heel populair. Dus ja, dit is dat het in de zomer al zo enorm knalt. Dat is wel heel bijzonder. En wat je de hele tijd krijgt, aan de linkerkant staat eigenlijk precies wat er gebeurt. Hè. En zo ga je eigenlijk iedere keer wegstrepen wat wel en niet kan. Dat is dus ook een beetje wat sudoku is. En uiteindelijk hou je één vakje over. Dat is waar het slachtoffer ligt. En dan weet je dus ook aan de hand van waar iemand zich bevindt, wie het gedaan heeft. En dit is de meest eenvoudige. En als je dan verder doorgaat in het boek, ja, dan worden de kamers worden steeds groter. De hoeveelheid personen worden steeds meer. En er komen ook steeds meer regels bij. Dus steeds meer dingetjes wat er kan gebeuren in de ruimte. Dus het wordt gewoon steeds moeilijker.
0: Ja, een moeilijke opgave, dat is toch wel gelegen. Het is zo populair dat de boekhandels de voorraad nauwelijks op peil kregen. Omdat de meesten nu wel denken, die opgaves ken ik wel aan.
1: Dit is het eerste deel van de murdokus. En nog een heel klein beetje het tweede deel van de murdokus. Die is ook weer een herdruk. Eigenlijk is altijd alles een herdruk. In boekenvak is dit ook redelijk uniek. Dat boeken gewoon vol continu in herdruk zijn. Als we nu kijken naar het eerste deel van Murdoku, daar kregen we er 2 dagen geleden 50 van binnen. Nou, dit is het laatste stapeltje wat we ervan hebben. De volgende herdruk is al helemaal uitverkocht. Dus daar krijgen we een deel van. Alleen, ja, we weten niet precies hoeveel. Want alle boekwinkels in Nederland die bestellen zoveel dat gewoon die herdruk is al helemaal op. En dan krijg je alweer de volgende herdruk. Daar kunnen we alweer op intekenen. Ja, en die gaat ook weer op.
0: Ontzettend populair dus, de murdokus. Ik ben er naar Nederland begonnen, maar het klinkt eigenlijk wel goed. Meer vakantie begint Bino, hey. Dat is wel een goeie.

0: En soms denk ik dan toch wel bijzonder. Dat ze dezelfde leeftijd hebben, ze toch zo'n andere levens. Verschil mocht er zijn. Ik zou eerlijk gezegd niet per se Miley Cyrus willen zijn. Maar ik vind hem wel heel cool. Midnight Sky, Who It's To Be, L1 Radio. En zometeen hier de Midzinger. Vrolijk, positief, meezingbaar. En binnen het thema dat we kunnen van het liedje van gisteren. Gisteren wordt het een ook wel ode aan de drummer van ZZ Top, die we overleden, Frank Beard. En toen hij van Sharp Dressed Man. En dus liet me de categorie van vandaag erg voor zichzelf sprekend. Een Sharp Dressed Man of Woman. Dus is er niks van op de radio, maar ze maken wel goede muziek. Wat is dien suggestie voor de Midzinger?
1: Heb die voor zus het gemunde show, hey, ben je goed, regie?

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Openbaar Ministerie denkt inmiddels 21 sterfgevallen te kunnen koppelen aan middelen die er via de website Funcap zijn verkocht. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull tot 2030 verlengd. En Café Le Journal in Roermond doet dit jaar niet mee aan de 11e van de 11e op het Stationsplein daar. Het aanbod om onder voorwaarden alsnog een buitenbar te plaatsen is door de uitbater afgewezen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcap zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan...

0: media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen. En het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon.
1: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling. 4 stuks. 7,50. AH verse pasta en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken. 4 stuks. 2 pakken. 7 euro. En AH donuts, koekjes of muffins. 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: XXX Loets Pallen in Wursselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wursselen.
3: Liefde voor Limburg. Met jou.
4: Bij jou.
3: Dit is Route Regio.
4: Dit is

de meezinger zometeen een sharp-dressed man of woman. Want het thema van gisteren wordt... hoe uiteindelijk komt van met het liedje van gisteren van ZZ Top met sharp-dressed man, de op Oet. Ik heb het appjes al binnengekregen. Ik ken van Wim, ja, Nick Cave. Dat is zeker weten een sharp-dressed man. Samen met Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. En Mike, daar had het over Spandau Ballet. Daar vindt Tony wel een sharp-dressed man. En Only When You Leave een goede metzinger. Het mogen man of woman zijn, voor mij allebei. Zolang het sharp-dressed is, is het hartstikke welkom voor de metzinger. Dicht mogen ze hem aanvragen via de L1-app. Nieuwe muziek uit Limburg. Uit IJsselstein van Koen. Dansen in de regen.

0: Tina Turner. Typical male, be al één. Zometeen hier de metzinger. En ik heb al een klein beetje vakantie in de bol. Want na deze uitzending ben ik een weekje weg. En dus dacht ik, ik laat dicht de metzinger uitkezen. Ik kreeg namelijk twee fantastische suggesties. De eerste is van Bea.
1: Hoi Rijan. De meezinger van vandaag. Je lukt niet van een sharp-dressed man. En dan wel fijn dat hij in Duitsland geboren is. Onder de artiestennaam Lou Bega. Mambo nummer 5 heeft gezongen. Groetjes en nog een fijne dag.
0: Dankjewel, Bea. Ja, daar werd ze wel meteen vrolijk van. Maar dat appje van Roger.
2: Hey, goedemorgen Rian. Wij dachten van de Blues Brothers met Everybody Needs Somebody. Groetjes, Roger.
0: Dat is ook alweer een echte klassieker. En ook wel vaker de metzinger gewij. Dus Everybody Needs Somebody of Mambo No. 5. Zometeen als metzinger. Check maar een appje.

0: 54 Ultra en Talk to You.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Heb die voor zusje het gemunde show. Hey, ben je goed, hè? Regie!
0: Ja, dat is echt blut, maar je moet die 54 Ultra en maar heel even nog denken dat ik net 45 steek. Op de een of andere manier heb ik toch een klein beetje cijferblindheid, want het duurt eventjes voordat ik het registreer. Maar ik heb het goed gezegd. Een applausje voor mezelf en een applausje voor dich, want heb je de witzinger aangevraagd van vandaag. Dat moest een sharp-dressed man zijn. Het woord uiteindelijk Mambo No. 5 van Lou Bega of Everybody Needs Somebody van de Blues Brothers. Allebei sharp-dressed. Meeste appjes gelden. En die komen vandaag naar de metzinger van Bea.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: 11:30, het L1 Nieuws. Sorry van Maarten Bonnemeijers.
12: Het Openbaar Ministerie denkt inmiddels 21 sterfgevallen te kunnen koppelen aan middelen die via de website FunCap zijn verkocht. Dat zei de officier van justitie vanochtend op een voorbereidende zitting in de rechtbank van Zwolle. Drie verdachten uit Ulestraten en Valkenburg zouden jarenlang zonder de juiste vergunningen onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Volgens justitie werden klanten onvoldoende gewaarschuwd voor de risico's en de verdachten ontkennen dat. Nog twee andere sterfgevallen worden onderzocht. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen de geruchten dat Verstappen wilde vertrekken. Maar hij blijft het team dus trouw. En dat is volgens commentator Louis Dekker niet zozeer omdat hij misschien meer geld krijgt.
13: Het is veel belangrijker dat hij blijkbaar vertrouwen heeft in het team. En dat is toch wel uitzonderlijk, want het team heeft hele zware tijden gehad. Heeft dit jaar nog geen race gewonnen. Maar hij heeft dus vertrouwen in de toekomst. En dat is best wel verrassend als je kijkt waar Red Bull op dit moment staat. Want ze zijn op dit moment gewoon eigenlijk het vierde team van de 11. En Verstappen denkt dat het beter wordt.
12: Ja, Verstappen laat zelf weten dat hij veel zin heeft om weer aan de top te komen. Café Le Journal in Roermond doet dit jaar niet mee aan de 11e van de 11e op het Stationsplein daar. Organisator, de Shen Kraft Compagnie, bood het café alsnog de mogelijkheid voor een buitenbar op voorwaarde dat juridische kosten van vorig jaar werden terugbetaald. Le Journal wees dat aanbod af. De andere deelnemende horecazaken zijn volgens de organisatie wel positief over de samenwerking. Het Vastlovers evenement wordt op 11 november voor de 5e keer in Roermond gehouden. En schoonmakers uit het hele land komen vanmiddag naar het hoofdkantoor van de NS in Utrecht om te staken. Daarbij zijn ook Limburgers. De onderhandelingen over hun cao zijn vastgelopen en de schoonmakers vinden dat ze te weinig verdienen. Wie minder dan 6 jaar in dienst is, krijgt ook niet het volledige loon bij ziekte. Het is de tweede dag op rij dat honderden schoonmakers staken, want gisteren deden ze dat ook al op Schiphol.
14: Wij vechten voor onze CAO. Wij willen onze salaris omhoog.
15: Vanaf 1 juli tot en met 31 december hadden we een loonsverhoging moeten hebben. Maar ze willen niet betalen.
16: Wij houden Nederland schoon. Wij zijn onmisbaar. En daar willen ze niet voor betalen. Schandalig.
12: Ja, vanmiddag worden zo'n 450 actievoerende schoonmakers in Utrecht verwacht. Het weer in Limburg wisselend bewolkt en als de zon zich laat zien wordt het vanmiddag nog zo'n 22 graden. Daarbij waait het wel behoorlijk uit het zuidwesten. En in de loop van de middag neemt de kans op een bui dan weer toe. En ook vanavond trekken enkele buien over de provincie en daarbij kan ook lokaal onweer voorkomen.

0: Send my love to your new lover. Dat is toch lief? Heb ik echt nooit gedaan. Wat ik wel eens heb gedaan, is tijdens het wandelen even zitten op een bankje. En soms sussen op zo'n bankje dan wel eens namen staan. Dan hangt er zoiets op van, dit is soms een gesponsord bankje door die en die. En soms sussen dat er namen zijn van een koppel of van emers. En dan denken ze toch, wat is het verhaal achter dit bankje? Verslaggever Ruud van Broekhoven is in de verhalen van een paar van die bankjes gedoken. En ik kom vandaag aan bij een bankje tussen Schimpelveld en Bocholt. Het is er niet zomaar één, want bij dit bankje komen vrouwen samen om te handwerken, bier te kallen en ondertussen ook gaat tegen eenzaamheid te doen. Er is geen drempel van een buurthuis, de kind zie gewoon komen zitten als ze zin hebt. En dat deed het dus ook. Brigitta Kusters is een van de aanjagers van dat project.
1: Nou, we zitten hier bij tussen Schimpelveld en Bocholt, bij een ontmoetingsbankje. En de bedoeling is eigenlijk lui ontmoeten, handwerken, heel laagdrempelig contact zoeken, contact maken. En dat lukt eigenlijk tot nu toe nog maar heel erg goed. Ik vind het gewoon leuk. Je gaat voor medemens doen en dan nogmaals, het kost geen geld. Het is gewoon de spontane ontmoetingen. Ja. En of ik nu toes achter de verdroogde geranium zit, of ik zit hier op een bankje in de gym met andere dames. Me gaat te vertellen en gaat te handwerken en in dit geval nog les te geven. Ja, wie leuk is dat niet? Nu kreeg ze een boebeltje erin, dus ze moesten kijken tussen. Nou, we hebben een lange vorm, hè?
2: Ja, maar je weet niet hoeveel dat is nodig.
1: Oké.
3: Ik ben graag onder de mensen. Maar ik heb weinig mogelijkheden om te gaan omdat ik niet kan lopen. Kijk, ik kan met mijn auto. Maar als ik mijn auto al niet daar kan parkeren, dan kom ik niet verder. Snap je? Dus dat weerhoudt dan.
4: Is ook een beetje tegen eenzaamheid?
3: Ja. Niet een beetje, helemaal. Ja.
4: Is dat nou ook laagdrempeliger, zo'n bankje?
1: Ze zijn erg lang en hard. Maar nee. Maar ik zit op een kussentje, dus.
2: Die is goed.
1: Maar ja, laagdrempeliger is dit kind het eigenlijk niet. Ja, dan kom je gewoon langs en dan de wings en.
4: Het is een gouden greep, dit, hè?
5: Ja, ik vind wel, ja. Ik vind dat veel meer jullie zouden moeten doen. Zo gaat het samen doen, weet je het verteld. En je bent gewoon samen en van alles werd verteld.
3: Ik krijg het toch niet zoals ik dat wil. Ik hou ermee op.
4: En gaat u alle bankjes nu af in het dorp?
1: Nou, niet alle, nee. Ze moeten wel, ben wel een beetje kieskeurig.
3: En dit is fijn. Je kunt je verhaal kwijt. Als je een keer met iets zit, oké, iedereen luistert, maar je moet natuurlijk niet blijven zeveren. Er wordt een keer over dit gesproken, wordt een keer over dat gesproken. En dat is dan fijn. Daarna is het gezellig.
0: Even bezig met een hendig lange vaam. Dat kind op het bankje tussen Schimpelveld en Bocholt. De verhalen achter de bankjes zien ze op L1 TV. En ook op YouTube en L1.nl.

Republic BL in. Ik ken die hulp gebroken. Wat is die favoriete Limburgse uitdrukking? En zou ze mij dan willen inspreken via de L1 WhatsApp? 0682152500. Ik huur hem heel graag, want ik ken hem nogal gebroken in mijn uitzending. Die favoriete Limburgse uitdrukking in een audio-appje.

0: Muziek uit Venlo van Moeder Helpt. De sterren hoe het ze bij route regio Kinnel gaat leuke Limburgse uitdrukkingen binnen. Eens even loesteren.
1: Hoi Rian, mijn Frans. Ja, van hoe het kerkraadje plaat, dan ik smoetspoekel en halve wakkeren.
0: Ja, vind ik allebei wel top suggesties. Dankjewel daarvoor. Ze zijn ook van harte welkom. Met liefst audio-appjes tussen Giel de Ger via de L1 WhatsApp.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed. Thanks, Bo.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Het Openbaar Ministerie denkt inmiddels 21 sterfgevallen te kunnen koppelen aan middelen die via de website FunCap zijn verkocht. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull tot 2030 verlengd. En Café Le Journal in Roermond doet dit jaar niet mee aan de 11e van de 11e op het Stationsplein daar. Het aanbod om onder voorwaarden alsnog een buitenbar te plaatsen is door de uitbater afgewezen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite FunCaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen.

0: De hitte. Het weer. Er trekken buien over het land. Soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering. Ook dan buien bij 19 tot 21 graden.
1: Hey Frank.
2: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
1: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
2: Oh ja, joh.
1: Gereedschapkist, meterkast.
2: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
1: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
3: Top! Jij blijft Bob.
1: Maf Kees.
2: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
4: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
5: Met onder andere Walter Trout, Devin Elman Project, Cuban Heels.
4: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
5: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
6: Liefde voor Limburg.
7: Met jou.
8: Met jou.
7: Bij jou.
8: Dit is Route Regio.
6: Dit is

0: via de app. Listen B and Save Me would to be L1. Een hele goede middag. Het voormalige Vodafone kantoor in Maastricht wordt omgetoverd tot een 4-sterrenhotel. En dat is volgens de directeur Bas Goren flink puzzelen. Want een kantoor is nu niet eenmaal ontworpen voor hotelkamers, stapelbedden of een wellness.
1: Dit zijn de oude buitenmuren. En dan voorheen was dit eigenlijk een patio. Dus je kon hier eigenlijk buiten doorheen lopen. Op dit moment is het de lobby geworden. En ja, zoals jullie hierboven zien, hebben we die helemaal dichtgemaakt. Het is allemaal maatwerk geweest. We zijn hier helemaal naar binnen gekomen met de buitenwanden eigenlijk. En ja, dit wordt dadelijk een werkplek, lobby met ontvangst en onze hotelbar die we hier eigenlijk in de voormalige buitentuin hebben binnengebouwd. Het lastige ding is dat je natuurlijk een hoop ruimte hebt die, waar je iets mee moet. Hoekjes die je hebt die je in een nieuwbouwproject niet zou bouwen. Dat betekent dat we kamers hebben waar we bijvoorbeeld een kinderkamertje bij hebben gebouwd. Of een ruimte met een stapelbed hebben gebouwd. Ja, dit was natuurlijk de grootste uitdaging. Wat ga je doen met zo'n binnenplaats? Dat hebben we dan op deze manier, denken we zelf, heel mooi opgelost. En constructief is het lastig. Het is een ruimte waar natuurlijk ook een parkeergarage onder zit. We hadden heel graag een wellness op de bovenste verdieping. Maar dat kon de constructie eigenlijk niet aan. Dus daar hebben we met het nieuwe stalen frame helemaal ingebouwd op de vierde verdieping. Om het gewicht eigenlijk te kunnen dragen. Nou ja, het waren dus eigenlijk allemaal hele grote open ruimtes. Echt van die kantorengebieden eigenlijk. We hebben er alles eruit gesloopt. Dus dat was mooi. We hadden een heel schoon canvas om mee te werken eigenlijk. En ja, dat hebben we daarna helemaal verkamerd. Dus eigenlijk alle muren die je ziet, hebben we er allemaal in geplaatst. Dus we hebben een paar ruimtes, hielden we wat hoekjes open, omdat er bijvoorbeeld een trap bijgebouwd moest worden naar de 5e verdieping. En ja, dat hebben we dan creatief opgelost. Dus we hebben bijvoorbeeld hier een extra kinderkamer erbij gemaakt. Dus kijk, je ziet dat ze nu al het stapelbed aan het opbouwen zijn. En zo zijn we eigenlijk omgegaan met alle extra ruimte die we hadden.
0: Op 15 oktober moeten de eerste gasten nog binnenkennen. Onze collega's van Streek Omroep 1 Zuid noemen alvast een kijkje daar.

Mars on my soul zorgt voor een zomergevul. Maar dat zou nog gaat bier kunnen buren als ze ook het L1 zomerpakket wint. Dat kan zometeen. Want bij het routespel maakt ze er kans op. Dus houdt die een telefoon in de aanslag.

0: Riemen vast, gaan we.
1: Het
0: cryptische omschrijving brengt ons naar één plaats in Limburg. Maar welke is het toch? Heb ze enige idee, dan maakt ze kans op een zomers L1-pakket. Een groot dienblad op allerlei lekkers kin. Een klein lemke erbij om ook lekker lang s'avonds te kunnen zetten. En nog veel meer zomerse accessoires worden er opgeschikt. Tenminste, als het goede antwoord hebben ze natuurlijk. Het is dag 1 van deze opgave. Extra grote schoonmaak met een bezemsteel. Extra grote schoonmaak met een bezemsteel. Dat geeft over een plaats in Limburg. Maar welke is het toch? Heb ze een idee? Ben Jurgit Geer via de L1 WhatsApp.

Raccoon. Win je bij L1. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Hey Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Goedemiddag, het is 12:30. L1 Nieuws hoor je van 8 uur, Hubers.
6: Goedemiddag. De designerdrugs die via de Limburgse website FunCap zijn verkocht, houden volgens justitie verband met 21 sterfgevallen. Nog twee andere sterfgevallen worden onderzocht, zei de officier van justitie vanmorgen bij een voorbereidende zitting. Drie verdachten uit Ulestraten en Valkenburg staan terecht. Zij zouden jarenlang zonder de juiste vergunningen onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Volgens justitie werden klanten onvoldoende gewaarschuwd voor de risico's. Een man uit Weert is opgepakt omdat hij in Eindhoven een auto in brand zou hebben gestoken. De Volkswagen Golf brandde op nieuwjaarsdag helemaal uit. De verdachte van 36 jaar oud kwam in beeld na onderzoek door de politie. Mogelijk worden er nog meer mensen aangehouden. Schoonmakers voeren vandaag actie bij het hoofdkantoor van de NS in Utrecht. En ook Limburgse interieurverzorgers staken mee. De onderhandelingen over een cao zijn vastgelopen en de schoonmakers vinden dat ze te weinig verdienen. Wie minder dan 6 jaar in dienst is, krijgt ook niet het volledige loon bij ziekte. Het is de tweede dag op rij dat er wordt gestaakt. Gisteren deden ze dat al op Schiphol. En autosport, Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd tot eind 2030. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, maar hij blijft het team dus trouw. En dat is volgens commentator Louis Dekker niet eens omdat hij misschien meer geld krijgt.
7: Het is veel belangrijker dat hij blijkbaar vertrouwen heeft in het team. En dat is toch wel uitzonderlijk, want het team heeft hele zware tijden gehad. Heeft dit jaar nog geen race gewonnen. Maar hij heeft dus vertrouwen in de toekomst. En dat is best wel verrassend als je kijkt waar Red Bull op dit moment staat. Want ze zijn op dit moment gewoon eigenlijk het vierde team van de 11. En Verstappen denkt dat het beter wordt.
6: Ja, Verstappen zegt zelf dat hij veel zin heeft om weer aan de top te komen. En het weer. Zon en buien wisselen elkaar af. Later vanmiddag en vanavond kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden.

0: Te midden van het routespel, cryptische omschrijving, brengt ons nog één plaats in de provincie. Extra grote schoonmaak met een bezemsteel. Dat is de opgave van vandaag. Eens even kijken wat er allemaal binnenkomt. Sloesteren naar Minnie.
1: Goedemiddag, hier met Minnie. Is het misschien Starstraten?
0: Dankjewel daarvoor, maar dat is het helaas niet. Annelies.
2: Goedemorgen, met Annelies Kabo. Volgens mij is het Bezel. Hoi hoi.
0: Bezel is het helaas ook niet. Rudy dan?
3: Goedemiddag, Gian. Is het Heksenberg? Groetjes, fijne dag. Hoi.
0: Dankjewel daarvoor. Heksenberg heb ik heel veel binnengekregen, maar ook dat is het helaas niet. Het is ook niet Borrenzenig nog. Het is ook niet Horn, gemeente Leudal. Het is ook niet Meer. Het is ook niet Kerisheide of Wessem. Wat denk je dat het is? Zeg een hebje.

0: Shoes in Texas. Dat is sowieso niet goed, maar wat dan wel? Eén plaats in Limburg. Ondanks dat er heel veel via de app binnengekomen zijn. Schoonbron heb ik nog gekregen. Brunsum, Kerensheide, Rijmenstok. Tour, omdat het witte stadje is waar het woord ochneet. Begede heb ik nog gezien. Bezel heb ik een paar keer binnen gehad. Siebengewald. Maar dat wordt het allemaal niet. De grote vraag wordt extra grote schoonmaak met een bezemsteel. En ik ben hem proberen te bellen. Maar kinderen mogen te pakken of niet?
1: Hallo, ben Lou. De voicemail.
0: Oh, de voicemail van Lou heb ik te pakken.
1: Hoi, hoi.
0: Kreeg je nog een piep? Ja. Hoi Lou, met Rian van L1. Daar heb je zijn telefoon niet opgepakt. Dat betekent prijs vergaan. Nee, grapje. Ik ben al een beetje in de vakantiestemming, dus heb ze geluk met. Ik gewoon lig het L1 zomerpakket op Chicaloo, want daar is de goede plaats. Extra grote schoonmaak met een bezemsteel, dat ging over Limbricht. Want Pik en Span XXL extra groot is al in het kasteel Limbricht. En een kasteel poetsen, dat is toch wel een extra grote schoonmaak. En dan die bezemsteel nog, erbij, dat ging over de heks van Limbricht en het geluiden. Wordt de laatste vrouw die officieel als heks wordt vervolgd in Nederland en om het leven kwam. Extra grote schoonmaak met een bezemsteel ging dus over Limbricht. Morgen is Ruud hier met een nieuwe opgave.

is een tiet van kommen en een tiet van gon. En de tiet van gon is snoegen kommen. Zometeen heet appen met Stefan en een leedje dat geet over de bells. Bij Jeruzalem. Die rinkelen het s'nachts. Daar zingen ook koren. Wees mijn spiegel, mijn woord en mijn schild. Misschien weet ze wel hoe het overgeet. Zometeen een grote hit bij het happen. Ik neem vakantie. Ik ben er aan toe, merk je het? Tot

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Openbaar Ministerie denkt inmiddels 21 sterfgevallen te kunnen koppelen aan de middelen die via de website Funcaps werden verkocht. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull tot 2030 verlengd. En een man uit Weert wordt verdacht van het aansteken van een auto op Nieuwjaarsdag in Eindhoven.
2: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En de autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon. En het wordt maximaal 21 graden.
4: XXX Loets Pallen in Wursselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wursselen.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school

0: Jonas Blue. En The Edge of Desire. Op de dag dat Max Verstappen zijn contract bij Red Bull Racing heeft verlengd. Tot en met het einde van het Formule 1 seizoen 2030. Het is hittappen hier op de donderdag. Is ze lekker? Ja? Nou, wil ze met doen met Oet en welke vief? Pak even die telefoon van dicht en stem hè. Welke geeft ze zometeen de zender op? Die van Richard? Richard! Of Renske? Welke van de twee? Laat maar even huren via de L1 WhatsApp.
1: Katy Perry en California Girls.
2: En dat is een noodgeval van een goalbam.
3: Dit is een noodgeval. Help me de blad.
0: L1. Stemmen, stemmen, stemmen. Dat kennen via de L1.

0: En Roos Ramazzotti. Zometeen hoor je waarom een man uit Weert is opgepakt in Eindhoven. En de artiest die in de smartphone de lucht in top 5 steekt.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De designerdrugs die via de Limburgse website Fumcaps werden verkocht houden volgens justitie verband met 21 sterfgevallen. Nog twee andere sterfgevallen worden onderzocht, zei de officier van justitie vanmorgen bij een voorbereidende zitting. Drie verdachten uit Ulestraat en Valkenburg staan terecht. Zij zouden jarenlang zonder de juiste vergunningen slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Volgens justitie werden klanten onvoldoende gewaarschuwd voor de risico's. Een ambtenaar van de gemeente Horst aan de Maas die werd verdacht van corruptie wordt niet vervolgd. De Rijksrecherche heeft dat besloten. De ambtenaar had €200.000 gekregen van een ondernemer in de gemeente. Onderzoeksjournalist Erik Seuren van de Limburger vertelt dit erover.
12: Wat er precies is gebeurd is dat begin vorig jaar een melding is binnengekomen bij de gemeente. En dat daar vervolgens uit is gebleken dat er een ambtenaar van de gemeente een grote geldsom had aangenomen van een ondernemer met wie hij veel zakelijk contact had. Toen heeft hij er aanvankelijk over gelogen en vervolgens is hij heeft hij het bekend en is hij daarom ontslagen.
11: Volgens de Rijksrecherche is er geen bewijs dat de ambtenaar het bedrijf ook bevoordeeld heeft en gaat daarom niet over tot vervolging. Een man uit Weert is opgepakt omdat hij in Eindhoven een auto in brand zou hebben gestoken. De Volkswagen Golf brandde op nieuwjaarsdag helemaal uit. De verdachte is van 36 kwam in beeld na onderzoek door de politie. Mogelijk worden er nog meer mensen aangehouden. En autosport, Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd tot eind 2030. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, maar de Limburger blijft het team dus trouw. En dat is volgens commentator Louis Dekker niet eens omdat hij misschien meer geld krijgt.
13: Het is veel belangrijker dat hij blijkbaar vertrouwen heeft in het team. En dat is toch wel uitzonderlijk, want het team heeft hele zware tijden gehad. Heeft dit jaar nog geen race gewonnen. Maar hij heeft dus vertrouwen in de toekomst. En dat is best wel verrassend als je kijkt waar Red Bull op dit moment staat. Want ze zijn op dit moment gewoon eigenlijk het vierde team van de 11. En Verstappen denkt dat het beter wordt.
11: Verstappen zegt zelf dat hij veel zin heeft om weer aan de top te komen. En het weer. Zon en buien wisselen elkaar af. Later vanmiddag en vanavond kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden.

0: Jongens, meertjes, een beetje rustig aan hè, in de L1 WhatsApp. De je trekken voor Oet, welke vief, Katy Perry of Goldband?
1: Ha, Stefan, dit is inderdaad een noodgeval. Dus dan gaan we voor Katy Perry.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Van deze smakelijke parels huur ze op Ladderwegradio.nl. Hey, niet alle horeca doet mee aan de 11e van de 11e in Roermond. Ja, wie het zit, lees ze op de site lenieuws.nl en via de LE Nieuws app. Hey, goedemiddag, het is Hithoppen LE met Bruce.

0: €88 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Openbaar Ministerie denkt inmiddels 21 sterfgevallen te kunnen koppelen aan de designerdrugs die zijn verkocht door de website Funcaps. Een ambtenaar van de gemeente Horst aan de Maas die €200.000 kreeg van een ondernemer in de gemeente wordt niet vervolgd. Dat heeft de Rijksrecherche beslist. En Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull tot 2030 verlengd.
7: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden.
9: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
10: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.

Shawn Mendes. En Stitches, dit is L1. Wil Steeg binnenkort op de radio die een favoriete liedjes aankondigen? Ja, dat vindt ze toch wel hartstikke vet, hè? Even de DJ spelen. Nou, schik ze even in. Via de site l1.nl. Kom ze dan op de radio. Krieg ze van ome Stefan.

0: Chocoladeverrassing van Rousseau, zo lekker kan het zijn, hè? L1.nl voor Dina Vief. Hey, tijdens de zomer dun van nog Oet, welke Vief? Dit keer twee parels Oet de 90s.
1: Hey, mijn naam is Ruben en de Vief heb gestemd op de Backstreet Boys. Eigenlijk hoef ik niet zoveel te zeggen. Als je dit refreintje al hoort, heb je zoiets van... oh ja, die ken ik misschien wel uit je jeugd.
0: Nou, laat maar komen. Welke van de twee kennen voor zometeen opzet? Backstreet Boys of DNA met Susan Vega? Even een audio-appje richting de L1 WhatsApp. Het is hiphopper Sheila E.

Somber and My Body Isn't Ready. Dit is een prachtig verhaal. Het uitshirt van Fortuna Sittard is populair in Peru door de band met heilige Sint Rosa. Op social media zijn Spaanstalige video's over het nu honderdduizenden keren bekeken. Het is L1 Hit Happen met Tiziano Ferro en Perdón.

0: is Rondé L1. Zometeen de zangeres die haar microfoon gebruikt als deegroller.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. De designerdrugs die via de Limburgse website Funcaps werden verkocht houden volgens de justitie verband met 21 sterfgevallen. Nog twee andere sterfgevallen worden onderzocht, zei de officier van justitie vanmorgen bij een voorbereidende zitting. Drie verdachten uit Ulestraten en Valkenburg staan terecht. Zij zouden jarenlang zonder de juiste vergunningen onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Volgens justitie werden klanten onvoldoende gewaarschuwd voor de risico's. In een huis in Heerlen heeft de politie meer dan 150 kilo aan harddrugs gevonden. Twee mensen zijn aangehouden. De drugs lagen in een huis aan de Amundsenstraat in het deel van Heerlen-Noord dat nu een veiligheidsrisicogebied is. De politie zag gisteren aan het eind van de middag dat er bij het huis werd gedeeld en viel de woning binnen. Behalve de verdovende middelen vonden ze ook contant geld en dat is net als de drugs in beslag genomen. De arrestanten zijn een 24-jarige drugsdealer en zijn klant van 46 jaar oud. Een ambtenaar van de gemeente Horst aan de Maas die werd verdacht van corruptie wordt niet vervolgd. De Rijksrecherche heeft dat besloten. De ambtenaar had €200.000 gekregen van een ondernemer in de gemeente. Onderzoeksjournalist Erik Seuren van de Limburger vertelt dit erover.
7: Wat er precies is gebeurd is dat begin vorig jaar een melding is binnengekomen bij de gemeente. En dat daar vervolgens uit is gebleken dat er een ambtenaar van de gemeente een grote geldsom had aangenomen van een ondernemer met wie hij veel zakelijk contact had. Toen heeft hij er aanvankelijk over gelogen en vervolgens is hij heeft hij het bekend en is hij daarom ontslagen.
6: Volgens de Rijksrecherche is er geen bewijs dat de ambtenaar het bedrijf ook bevoordeeld heeft en gaat daarom niet over tot vervolging. En een automobilist is vanmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding in Sittard. Dat gebeurde even na 1 uur op het kruispunt van de N276 met het Gelders Eind. De klap was zo hard dat één auto bovenop de vangrail terechtkwam. Deze bestuurder moest mee naar het ziekenhuis. De andere automobilist werd doorverwezen naar de huisarts voor zijn letsel. En het weer. Zon en buien wisselen elkaar af. Later vanmiddag en vanavond kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden.

Bakprinses Pink, de zangeres die in het weekend het brood bruin bakt. Ja, ik vind het wel knap hoor. Ik laat afbakbroodjes die nog in de verpakking zitten zelfs nog verbranden. Hey, dit is L1. Dankjewel voor het doorgeven via de L1 WhatsApp. Oet, welke vief. Dit is toch echt de meeste aangevraagde track. 73% van de stemmers geeft voor de

Exciting en Lotte verpraten. Ja, dat was een Sky Radio als ik hier zeggen. Dat werd ons helemaal gek. Het is L1 strakke 1540 en neuronde van het Limburgse Terken. Hey, dan trekken deze middag enkele onweersbuien over de provincie. Tijdens zonnige periode wordt het vanmiddag maximaal 22 graden.

De Sister Sisters en I Don't Feel Like Dancing. Ja, zijn Limburgers en Brabanders werkelijk zo verschillend als ze zelf denken. Vanaf komende maandag één pot nat op L1 TV. Alle informatie over het programma is natuurlijk te vinden via de site van ons, L1.nl. Dit is

0: voor Raccoon. Win je bij L1.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een inval in een huis in Heerlen heeft de politie meer dan 150 kilo aan harddrugs gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Een ambtenaar van de gemeente Horst aan de Maas die 2 ton kreeg van een ondernemer in die gemeente, wordt niet vervolgd. De Rijksrecherche heeft dat besloten. En een automobilist is vanmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding in Sittard.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
16: Dorien Baarman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden.
17: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.

in je haar, rijke jas aan en genieten van de beste hit-hoppen hits. Dit is L1 van 18. Welkom langs de file op dit moment. In noordelijke richting tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard. 15 minuten extra. Lekker hoppen naar de hits. Dit is L1 met Madonna.

0: Lekker, het is LA met de Doobie Brothers en Long Train Running. Zometeen 15:40, een nieuwe ronde van het Limburgse Terken. Met daarin de zanger die meer stommerij dan tankbonnetjes dumpt, bij de boekhouder.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. Pas je

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De designerdrugs die via de Limburgse website Funcap zijn verkocht houden volgens justitie verband met zeker 21 sterfgevallen. Twee andere gevallen worden nog onderzocht, zei de officier van justitie vanmorgen bij een voorbereidende zitting in de zaak. Drie verdachten uit Ulestraten en Valkenburg staan terecht. Zij zouden jarenlang zonder de juiste vergunningen onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Volgens justitie werden klanten onvoldoende gewaarschuwd voor de risico's. Effectenbezitters zijn naar de rechter gestapt om de fusie van chemiebedrijf OCI tegen te houden. Het bedrijf maakt op bedrijventerrein Gemmelot kunstmest, melamine en ammoniak. De Egyptische grootaandeelhouder wil dat OCI via een aandelenruil opgaat in bouwbedrijf Orascom, in handen van diezelfde familie. Kleine aandeelhouders vinden dat er sprake is van een belangenconflict en zijn bang dat ze benadeeld worden. De Vereniging van Effectenbezitters wil dat de ondernemingskamer een onderzoek instelt naar de gang van zaken. 160 kilo aan harddrugs is door de politie gevonden in een huis in Heerlen. Twee mensen zijn daar aangehouden. De drugs lagen in een huis aan de Amundsenstraat in het deel van Heerlen-Noord dat nu een veiligheidsrisicogebied is. De politie zag gisteren aan het eind van de middag dat er bij het huis werd gedeeld en viel de woning binnen. Behalve de verdovende middelen vonden ze er ook contant geld dat net als de drugs in beslag is genomen. De arrestanten zijn de 24-jarige dealer en zijn klant van 46. En botulisme is de oorzaak van de vogel- en vissterfte in de Geulvijver in Valkenburg, dat meldt de gemeente vandaag. De afgelopen weken werden er tientallen dode dieren rond de vijver gevonden, maar de doodsoorzaak was nog niet bekend. Alhoewel het om een botulisme-variant gaat die voor mensen niet gevaarlijk is, heeft de gemeente het wandelgebied rond de vijver volledig afgezet. Ook worden mensen gewaarschuwd hun huisdieren niet te laten zwemmen en te melden als ze een dood dier vinden. En het weer, afwisselend stapelwolken en opklaringen. Tijdens zonnige periode worden 22 graden. Later vanmiddag en vanavond trekt er onweer over de provincie.

0: Eric Eazy-E Wright. And Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: DQ en Westside. Paul, hebben we van er zin in? Zeker! Mooi, zometeen L1 vandaag.

0: voor Raccoon. Win je bij L1. Appen met de jocks? Download de L1-app.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Hey Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Aandeelhouders van chemiebedrijf OCI zijn naar de rechter gestapt om een fusie van het Limburgse bedrijf tegen te houden. Bij een inval in een huis in Heerlen heeft de politie 160 kilo aan harddrugs gevonden. Twee mensen zijn aangehouden. En botulisme blijkt de oorzaak van de grote vis- en watervogelsterfte bij de Geulvijver in Valkenburg.
0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon.

0: En die bleef mijn hondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
1: Top! Jij blijft Bob.
2: Maf Kees.
0: Nou, succes hè. En hey, check de brievenbus nog even.
3: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren. En nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
4: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow. Van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
3: EP Tummers, ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
5: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van

0: 7 Veer is het. En de Oost Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now. Inderdaad, niks helders tegen. We zien op weg naar de avond.
1: L1 vandaag.
0: De avond van donderdag 20 augustus is dit L1 vandaag met het nieuws van vandaag. De dag dat Max Verstappen wereldnieuws is vanwege zijn besluit om tot 2030 bij Red Bull te blijven.
2: Dat maakt het natuurlijk alleen maar beter en sneller.
0: Ja, dat zullen we zien. Straks dan schakelen we met Formule 1-verslaggever Sam Kalen, die in Zandvoort is in verband met de Grand Prix daar komend weekend. En hoe dit natuurlijk ook uitgebreid is besproken. Dan de rechtszaak tegen drie mannen uit Valkenburg die zonder de juiste vergunningen via de website Funcaps geneesmiddelen hebben verkocht. En justitie denkt van zeker drie personen te kunnen bewijzen dat ze zien een verleden aan middelen van Funcaps.
3: Volgens justitie zette Funcaps in 5 jaar tijd ruim 40 miljoen euro om. De verdachten werden in augustus aangehouden. Rond die tijd haalde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de website offline.
0: De details later in L1 vandaag van rechtbankverslaggever Frank Monen. En verder natuurlijk de Nuitsquiz, het grensgevalletje en muziek om met toe te komen.
1: L1 vandaag.

0: Sam Fender en Olivia Dean met het prachtige Rain Me In. Daar kunnen ze me toeskomen.
1: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. L1 vandaag.
0: We hoeven straks gewoon luisteren naar de supersnelle spreekbeurt. En die is dit keer wel heel erg snel. Zeer snel. Heeft alles te maken met de Grand Prix. Duiven, achter mij, Iers, muziek van Mensenkinderen.

0: Live optreden. Vijf mensen kenden Ruud Venlo. Ze zongen voor live publiek De Mooie Dame. Ja, de laatste editie van de Grand Prix van Nederland op het befaamde circuit van Zandvoort. Dat staat komend weekend te gebeuren. Snelheid, daar draait het natuurlijk allemaal om door in Zandvoort bij die Grand Prix. En snelheid, daar draait het ook om in de komende minuut bij Ellen Vandaag. De steed voor Dave Christophs.
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Circuit Zandvoort. Het is een circuit voor voornamelijk autoraces dat zich in de duinen ten noorden van Zandvoort bevindt.
3: Op het circuit van Zandvoort.
2: De eerste plannen voor een circuit in Zandvoort stammen uit 1930. En op 7 augustus 1948 vond de eerste autorace plaats op het circuit.
3: En door deze overwinning mag hij zich nu ook wereldkampioen noemen.
2: Vanaf 1950 heette de Grand Prix officieel de Grote Prijs van Nederland. Maar het zou nog tot 1952 duren voordat de Grand Prix van Nederland deel zou uitmaken van het officiële wereldkampioenschap Formule 1.
3: Voor de race om de Grote Prijs van Nederland.
2: De laatste officiële Formule 1 race op circuit Zandvoort in de 20e eeuw.
4: Lauda houdt goed de deur.
2: Werd op 25 augustus 1985 verreden.
4: Jongen, wat een gevecht.
2: In mei 2019 werd bekendgemaakt dat de Grand Prix van Nederland na een afwezigheid van 35 jaar zou terugkeren op het circuit Zandvoort.
5: De koning van Zandvoort heet Max Verstappen, Jeff Stowe met de vlag.
2: Jim Clark won 4 keer een Formule 1 race op Zandvoort en Jackie Stewart, Niki Lauda en Max Verstappen eigenlijk 3 maal.

0: Every Heartbeat zong ze bij L1 vandaag. Bijna half vijf is het. Straks reist het Limburgse Nuits. Maar Jens gaat anders. De Maastrichtse programmamaker Felix Meurders. Die verdween na 60 jaar hoogstwaarschijnlijk van de radio. Zijn programma op de zaterdagmorgen op Radio 5... komt vanaf januari volgend jaar niet meer in het uitzendschema voor. En Felix, die zaterdag 80 gebeurt, die hoopt op een klein wondertje, heet er aan LN verteld. Want radio, dat is zijn grote passie. Een piepkleine impressie van het reusachtige oeuvre van Felix Meurders.
1: Wat mij betreft, aanstaande zondagavond ben ik er weer voor een uurtje. Nederlandstalige uitzendingen van Radio Luxemburg. De bom dan in de greetings, greetings Tony. Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye.
2: Felix Meurders.
1: Vader Abraham. Zie hem gaan in het Smurflied. Volgende week nog. Dag. Hartelijk dank ook de vele nieuwe varenleden die naar de Rode Haan zijn toegekomen. Net zoals minister Vredeling zo even.
3: Hey, ik ben wat laat gekomen. Maar desalniettemin van harte welkom, rockrakkers. Ik heb de puntschoenen weer aan en dan moet je je voorstellen dat ik maat 46 heb. Dus met puntschoenen is dat maat 52.
4: Burgemeester Meurders, u kunt het station verlaten.
0: Veurus grensgeval hebben we artiesten uit binnen- en buitenland die dit nuits van vandaag heel schoen hebben omgezet in muziek.
5: Het grensgeval.

0: Stef Bos. Ja, dat is eigenlijk een dubbel grensgevalletje. Belge over de passie voor radio. De Dolly Dots die zingen over de tijd dat iedereen naar de radio luisterde en het zin was om daarop te bezuinigen. En hoe Duitsland hoort ze de Heuner met Ohne Dich. Ach, is hier toepasselijk bij dit vertrek van deze grote radiomaan Felix Meurders uit Maastricht. Wat mag het zien? Wat kunnen we straks laten huren? Laat het aan mij weten op de LN-app.
1: Hey Fonsi.

0: Eckert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
1: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Le Roux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
0: Ontvang nu tijdelijk 20 euro extra korting per maand op private lease. Eckert, beweegt Limburg.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Hey, Remon!
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
10: Goedemiddag. 2:30. Dit is het LA Nieuws met Arthur Hubers.
11: Goedemiddag. Bij politieacties in het veiligheidsrisicogebied in Heerlen Noord heeft de politie gisteravond en vanochtend 6 mensen aangehouden. Gisteravond werden bij een fouilleeractie 2 minderjarigen opgepakt voor drugsgebruik en wapenbezit. Vanmorgen hield de politie nog eens 4 mensen aan. Daarvan was er maar 1 minderjarig. Zij worden verdacht van eerder gewelddadig gedrag. Deze week werden de wijken Heerlenheide, Passart en Vrieheide de Stak aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat geeft de politie meer bevoegdheden om baldadige jongeren aan te pakken met onder meer fouilleeracties. Botulisme is de oorzaak van de vogel- en vissterfte in de Gulvijver in Valkenburg. Dat meldt de gemeente vandaag. De afgelopen weken werden rond de vijver 10 dode dieren gevonden, maar pas nu is duidelijk dat ze zijn vergiftigd door de botulismebacterie. Alhoewel het om een variant gaat die voor mensen niet gevaarlijk is, heeft de gemeente het wandelgebied volledig afgezet. Ook worden mensen gewaarschuwd hun huisdieren niet te laten zwemmen en te melden als ze een dood dier vinden. Een ambtenaar van de gemeente Horst aan de Maas die werd verdacht van corruptie, wordt niet vervolgd. De Rijksrecherche heeft dat besloten. De ambtenaar had 200.000 euro gekregen van een ondernemer. Onderzoeksjournalist Erik Seuren van de Limburger vertelt dit daarover.
12: Wat precies is gebeurd is dat begin vorig jaar een melding is binnengekomen bij de gemeente. En dat daar vervolgens uit is gebleken dat er een ambtenaar van de gemeente een grote geldsom had aangenomen van een ondernemer met wie hij veel zakelijk contact had. Toen heeft hij er aanvankelijk over gelogen en vervolgens is hij heeft hij het bekend en is hij daarom ontslagen.
11: Volgens de Rijksrecherche is er geen bewijs dat de ambtenaar het bedrijf ook bevoordeeld heeft en gaat het daarom niet over tot vervolging. En een Amazone is gewond geraakt toen ze met haar paard in een greppel viel in het buitengebied van Neer. De vrouw zat vanmiddag enige tijd klem. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde bij nader inzien niet in actie te komen. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis voor controle. Het paard lijkt ongedeerd. En het weer. Afwisselend stapelwolken en opklaringen. Tijdens zonnige perioden wordt het vandaag 24 graden. Later vanmiddag en vanavond trekt er onweer over de provincie.
10: Arthur, dankjewel. wij kijken even naar de situatie op de weg. Daar zie ik op de A73 in noordelijke richting bij Belfeld staat het vast. 5 minuten vertraging moet je daar rekening mee houden. En we hebben nog een file op de A76 in zuidelijke richting bij de Duitse grens. Wordt weer gecontroleerd. Ook daar een vertraging van ongeveer 5 minuten. Heb jij een file of flitser gezien? Geef het dan aan ons door op de L1-app.

0: Fleetwood Mac. En Everywhere. EBL en Radio. We hadden het er straks al over. De Maastrichtse programmamaker Felix Meurders verdween na 60 jaar radio maken. Hoogstwaarschijnlijk van de radio. Zien zaterdagochtendprogramma wordt het uitzendschema gehold. En de vraag is natuurlijk, ja, is dat niet Sung? Ja, de man is al 80, maar vindt radio zo geweldig. En Veer dachten, dit is nu een typisch grensgevalletje. Drie voorbeelden die gewoon over de passie voor radio en het feit dat er misschien moet opstappen.
1: Het grensgeval.

Nou, de keuze is aan u. Wilt het Stef Bos? Dubbel grensgevalletje, hoe Belgisch is er? U van zien passieve radio, de Dolly Dots. U van de tijd dat radio luisteren, ja, dat het eigenlijk een zonde was een dorp te bezuinigen. En hoe Duitsland de Heuner met One Dieg. Wat gaat het weuren? Laat het grensgeval wat Stieg wil huren op de app. Dan laat de Veren straks huren.

0: Justin Timberlake, sammen med Pharrell Williams and Rock Your Body. Ja, er wordt heel veel gereageerd op de vraag welk grensgevalletje van motten kon rijden in het kader van het vertrek van Felix Murders. En er wordt heel goed op gereageerd hier. Er kwam eigenlijk een appje binnen van Jan Jansen. Luisteren wat hier zeet.
1: Goedemiddag, nog met de Dolly Dots.
0: Gewoon van kiek achterin, wat hoe het komst is.

0: Carly Simon en Mick Jagger die zong ook nog even mee op dit nummer. Dit was You're So Vain. Ja, en dan nu antwoord op de goede vraag. Wat is het grensgeval geworden? We hadden daar straks Jan Jansen. Die zag nou Ezigmond kezen tussen Stef Bos, de Dolly Dots of de Heuner. Dan wordt het wat mij betreft toch de Dolly Dots. Maar Jan, de meerderheid heeft besloten dat er toch moet gekozen worden voor een ander nummer. Misschien is het wel een get opbeurender nummer voor NRD op een gegeven moment afscheid moet nemen. Ja, ja, ja, ja, de keuze is gevallen op de Heuner. Laat verschuren wat Kulsje Frans daarover te melden heet. Ik vind het een hele schoene boodschap.
1: Ja, een schoene jouwe merk. Dan natuurlijk kun je voor het liedje van de Heuner. Ohne die geht het niet. Ik hoop dat er Felix Waal nog morgen genieten van alles wat er nog kwaal kan en mag. Hoetjes, hoi.
2: Im Opernhaus ist heute wieder Mozart angesagt. Und deshalb habe ich kulturell bei Brunhild angefragt. Fürs Essen bei Luciano denk ich lieber an Marie. Denn keine leckt den Löffel ab wie sie. Den Abend in der Disco

0: L1. Altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
2: Houd misdaad uit je buurt.
1: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
3: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In het veiligheidsrisicogebied in Heerlen-Noord heeft de politie gisteren en vandaag 6 jongeren aangehouden voor onder meer wapenbezit, drugsgebruik en gewelddadig gedrag. Een Amazone is vanmiddag gewond geraakt bij een val met haar paard in Neer. De vrouw is mee naar het ziekenhuis. En botulisme blijkt de oorzaak van de grote vis- en watervogelsterfte bij de Geulvijver in Valkenburg.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
12: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20.
13: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
14: Je keek uit naar een dagje lekker shoppen. Maar weer was er die zeurende pijn aan de binnenkant van je voet.
15: Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
16: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
17: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
18: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Donderdagavond van 20 augustus maken Cool & Gang er een feestje van op de radio.
1: Alleen vandaag.
0: En een klein feestje wordt ook vandaag in Zandvoort, want daar wordt

0: En dat is natuurlijk wel als Eames een contract geeft voor de komende 4 jaar. Dat is een van de meest lucratieve contracten ooit in de Formule 1. Dat kan niet anders. Er verdiende al goed. Er zal veel gewoon verdienen. En er komen nu dus 4 jaar bij. Is het een bom? Ook niet echt. Verstappen zegt, ik heb altijd gezegd dat ik mijn Formule 1 carrière ooit bij Red Bull wil afsluiten. Hoe ik ook begonnen ben. En die belofte die onderschreef er vandaag nog maar eens. En dat is dan een van de redenen volgens hem. Dan ook dat eigenlijk te tekenen.
1: Ja, maar dan kunnen ze zich toch afvragen. Er zien natuurlijk andere bieders en de papieren bij andere teams zitten er beter voor. De auto, daar waren ook niet zo tevreden over. Dat zien toch allemaal dringende afwegingen om te zeggen, ik ga eens ergens anders kijken, toch?
0: Ja, maar de opties zijn beperkt. En in dat rijtje wat ze noemt, zijn allemaal relevante factoren. Vergeet ze er nog in, hè. De hele ontwikkeling in de Formule 1 op zichzelf. Die sting Verstappen natuurlijk ook gigantisch tegen, hè, met het opladen van de batterij, met de halve elektromotor. En daarvan zegt er, ja, ik heb goede gesprekken met de Formule 1 en ze gaan met de sport een goede richting op. Voorzichtig, langzaam maar zeker. En ook een bocht de crux, want in 2030, als het contract dus afloopt, of zeg maar tot hoe dat nieuwe contract loopt, dan gaat de Formule 1 wellicht aan de gang met een nieuw reglement en komen meer de traditionele motoren waarschijnlijk weer terug. En daar zit hier het wel in zitten. Wat er ook bij komt, is dat Red Bull hem ook de gelegenheid geeft om andere wedstrijden te rijden. Hup voor hem ze doen, hè, die endurance race op de Nürburgring. Nou, dat blijft het geval tot er door aan kind die deelnemen. En ook dat wel een van de redenen om bij Red Bull te blijven. Net als de factor dat er een hele goede band zit met de teambaas, met Laurent Mekkies. Van begin af aan zit er open communicatie, duidelijkheid. En dat maakt het wel een stuk makkelijker om discussie te maken.
1: Ja, ja, ja. Er wordt vandaag de mediadag daar in Zandvoort. Wat is dit nog bij je opgevallen vandaag?
0: Ja, natuurlijk heel veel over Verstappen. Dat kun je zich voorstellen. Ja. Sowieso al. En nu al helemaal. Dat is het feit. Hoe gaat het dan weer over? Ja, over het weer. Het heeft veel geregend vandaag. De vraag is of dat doorzit in de rest van het weekend. Zondag waarschijnlijk niet. Komende dag hing er wel degelijk veel in de lucht. En ik heb vooral geluk dat ik een moment heb gekozen met te bellen hoe het hier zowaar droog is. Het weet wel nog altijd, Paul. Dat zal ik niet verbazen. Dus daar gaat het over op zijn mediadag. Wie vandaag, dat komt veel ter sprake. En natuurlijk het feit dat het de laatste editie is. Hè? Dat
1: ja, ik wou net zeggen, is het nu van Max zodanig geweest dat dat is weggewijd, dat nu, dat het de laatste editie is van de Grand Prix in Zandvoort?
0: Nee, dat niet helemaal, want we zien heel veel mediaverplichtingen op in een dag wie vandaag. En dan moest het gesprek als Formule 1 ook een beetje sturen. En dat gebeurt dan nog, en dan gaat het onder meer doorover. En er is één gemene deler, en ik weet dat het deurgaans allemaal diplomaten zijn, die topsporters, Paul. Maar ze zien het er echt overeind, en kunnen ook oprecht over. Ze vinden het echt allemaal jammer dat we hier weggaan. Het karakter van Zandvoort, de fanbeleving, het oldschool racen wat hier nog gebeurt, het authentieke, dat vinden ze allemaal echt missen. Ze vinden allemaal jammer. Lando Norris, George Russell, Perez, die hebben ze allemaal goed gesproken vandaag. Dat ze het jammer vinden dat de Formule 1 verdwijnt hier. Want er zijn heel veel races op de kalender, zeggen ze, hoe een stuk minder karakter in zit dan het weekend hier in Zandvoort.
1: Ja, dan is dit dus de laatste keer. Die blijft ze dus op de hoogte houden daar in Zandvoort.
0: Zeker, dat doen we het ganse weekend. Dat is vandaag begonnen. En vanaf morgen, want vergeet niet, voor het sprintrace weekend. Dan gaat het al om de knikkers. Morgen sprintrace kwalificatie. Zaterdag de sprintrace. En zondag de Grand Prix. We zien er iedere dag bij. En ik kies ook iedere dag een update. Via de socials, via YouTube, via de podcastplatformen van Pitlane. Aan het einde van de dag met een roundup van de dag. En dan lopen natuurlijk alle nieuws en alle updates via LANieuws.nl in de web en de app.
1: Sam Kale, dankjewel.
2: LAN Vandaag met Paul Verstegen.
3: I will find the time, we will find the timing. Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just

0: day.
1: Nea en Samsay hoort ze hier bij LN Radio. Maakt hem als veerdig voor de neutsquiz die verzoekt eigenlijk ontspeulen. Maar eerst gewoon vergeten van deze prachtige van Paul Lugis.

0: Goed heerlen met Nobody. Lekker nummer hier.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Twee tickets voor de voorstelling Kwaknas van Naas en Huba de Graaf tijdens het Cultura Nova Festival in Heerlen op 2 september. Die zien voor het gooien en snelste antwoord op de vraag in de nieuwsquiz van vandaag. Vandaag op social media en de site van lnnieuws.nl, l1nieuws.nl. Een verrassende reportage. Je geeft zich daar een kleine impressie van.
2: De Lick is gewoon een compleet andere wereld.
3: Je stapt een hele nieuwe wereld in. Hier zie je bijvoorbeeld een minion, een aantal zeecontainers en zelfs een vliegtuig.
4: We hebben hier zoetwaterkwalletjes. Hebben ze vanzelf ook vandaag mogen ervaren dat die er in grote getalen aanwezig zijn.
3: Op het moment dat je zakt, gaat eigenlijk je alledaagse zorgen verdwijnen. En je bent heel rustig en relaxed.
0: Ja, een schoene vrije tijdsbesteding in Limburg. Dat hoort ze net. En moesten van kind genieten. Moesten helemaal in opkind schoon. Maar de grote vraag is natuurlijk: hoe gaat het eigenlijk over?
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp.

Op weg naar de avond met LN. Wat is Eric Price en Call On Me. Zometeen. Arthur Hubers met de laatste uit Zuid-Limburg. En voor dit iets. Gewoon nog even genieten van de muziek. Van een dame die heel populair is. Hij in dit land. En niet voor niks. Ze zingt prachtig. Kraakheldere stem. Dit is Davina Michelle.

0: voor Raccoon. Win je bij L1. Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevergram zorgt ze voor ouderen. En? Mag ze het verschil? Kijk op werkenbicevergram.nl. Zorg begint bij dich.
1: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
2: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
1: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
2: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
4: Houd misdaad uit je buurt.
3: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
5: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
13: Bijna 17:30, dit is het LN Nieuws achter Hubers.
14: Goedemiddag. Bij politieacties in het veiligheidsrisicogebied in Heerlen-Noord heeft de politie 6 mensen aangehouden. Gisteravond werden bij een fouilleeractie 2 minderjarigen opgepakt voor drugsgebruik en wapenbezit. Vanmorgen hield de politie nog eens 4 jongeren aan. Zij worden verdacht van eerdere geweldplegingen. Deze week werden de wijken Heerlen-Heide-Passart en Vrieheide-De Stak aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat geeft de politie meer bevoegdheden om baldadige jongeren aan te pakken met onder meer fouilleeracties. Effectenbezitters zijn naar de rechter gestapt om de fusie van het Limburgse chemiebedrijf OCI tegen te houden. Het bedrijf maakt op Gemmeloord onder meer kunstmest en ammoniak. De Egyptische grootaandeelhouder wil dat OCI opgaat in een bouwbedrijf dat in handen is van dezelfde familie. Kleine aandeelhouders vinden dat er sprake is van een belangenconflict en zijn bang dat ze hierdoor benadeeld worden. De Vereniging van Effectenbezitters wil dat de ondernemingskamer een onderzoek instelt. Een ambtenaar van de gemeente Horst aan de Maas die werd verdacht van corruptie wordt niet vervolgd. De Rijksrecherche heeft dat besloten. De ambtenaar had €200.000 gekregen van een ondernemer in de gemeente. Onderzoeksjournalist Erik Seuren van de Limburger vertelt dit erover.
15: Wat er precies is gebeurd is dat begin vorig jaar een melding is binnengekomen bij de gemeente. En dat daar vervolgens uit is gebleken dat er een ambtenaar van de gemeente een grote geldsom had aangenomen van een ondernemer met wie hij veel zakelijk contact had. Toen heeft er aanvankelijk aanvankelijk over gelogen. En vervolgens is hij heeft hij het bekend en is hij daarom ontslagen.
14: Volgens de Rijksrecherche is er geen bewijs dat de ambtenaar het bedrijf ook bevoordeeld heeft en gaat het daarom niet over tot vervolging. En een Amazone is vanmiddag gewond geraakt toen ze met haar paard in een greppel viel in het buitengebied van Neer. De vrouw zat enige tijd klem. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde bij nader inzien niet in actie te komen. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het paard lijkt ongedeerd. En het weer. Nadat stapelwolken en opklaringen elkaar afwisselden, trekken er de komende uren soms fikse onweersbuien over Limburg. Later vanavond wordt het weer droog. Morgen wisselend bewolkt, 21 graden.
13: Dankjewel, Arthur. En wij kijken even naar de situatie op de weg. Op de weg, zoegezag A2 in noordelijke richting bij Maastricht-Aachen Airport, moest er rekening houden met zeker 6 minuten vertraging. Even kieken, daar nog de A2 weer op bij Born, Kirnsheide. Daar moest er rekening houden in zuidelijke richting met 3 minuten vertraging. En dan heb ik nog de A73 in zuidelijke richting. Bij Grubbevorst, Venlo West, moest er rekening houden met Mie, dan 10 minuten vertraging. Heb je die verkeersinformatie voor ons, een file of een flitser, laat het weten. Geef het even door, dan geven we weer door aan de andere weggebruikers. Gebruik de app!

0: Cyril en Stumbling In.
1: Hey.
2: Dit is L1 Vandaag.
0: Muziek is gebleven even hangen. En dat wel voor zo'n onderwerp hebben we veertig stonden. Het gaat over het dialect. Jawel, bij LN hebben we het weer eens over het dialect. Ieder wordt door het Limburgs Museum al een oproep gedaan om hun eigen dialect te spreken. En nu is er in het museum in Venlo een foyer. Moest een reis door de wereld van de Limburgse dialecten kind maken. Het heet Oet het Hert. En daar huurst de verschillende Limburgse klanken. De ontdekt wie dialect werd geschreven. En de kind werd uit die eigen dialect daar achterlaten. Directeur Bert Mennings.
3: Taal is zoiets persoonlijks. Het is zo onderdeel van je eigen identiteit. Dus de Limburgse taal is ook een heel belangrijk onderdeel van de Limburgse identiteit. En die willen we in al zijn facetten hier het Limburgs Museum laten zien en ervaren. Nou, hier staat boven, hier is niks te zien. En dat klopt ook, want hier is vooral iets te beluisteren. Hier is Radio Limburg. En als je dan met de schuif naar een nieuwe plaats gaat, bijvoorbeeld naar Roermond, dan hoor je hier op de knop een radio-uitzending in het Roermond.
4: Goedemiddag, Romein. Dit is Radio Romein. Natuurlijk weer volop in de ether en via de kabel.
3: En de meest favoriete is eigenlijk toch Bocholt.
5: Welkom bij de Slager Hitparade. Jans Live, Jans Jot. Hij Jans Gemütlig. Ik ben de Remco Bekkers en verzint u in het broezende Bocholt.
3: Men is heel verbaasd over de rijkdom van de Limburgse taal. En dat zit met name ook in al die verschillende dialecten. En dat ook waar we langere tijd wel mee geworsteld hebben, hoe je dus in die hele variëteit, hoe je dus daar de interactie met het publiek kunt zoeken. Want op het moment dat je iets schrijft, dan kies je voor één dialect. En dus hebben we hier geprobeerd in de teksten heel veel, nou, een aantal variëteiten toe te passen.
6: En boete is het inmiddels stilgeboren. De regen, de tik, zaagt tegen de route van de studio heen Venlo. En de stad, de liek het nog al een paar oor wat langzamer te orzemen.
0: Ja, prachtig initiatief daar in het Limburgs Museum in Venlo. Oet het Hert is tot en met het voorjaar van 2027 gratis te bezoeken. En dit verhaal en andere Limburgse verhalen zien ze natuurlijk op onze site l1nieuws.nl. Op de radio is dit L1 Vandaag. Begon naar de avond met muziek van Vogel Sharky uit de jaren 80. I

0: have a little faith.
1: Ook zo'n pareltje van de Haagse groep Samjeu. Have a little faith. Alleen vandaag met het laatste nieuws. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 personen kan bewijzen dat ze zien in verleden door middelen die ze via de website Funcaps hebben gekocht. En daarmee kunnen we het aantal sterfgevallen volgens justitie op ongeveer 21 als het gaat om Funcaps. Dat zei de officier van justitie vandaag tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank in Zwolle. Dat wordt gevolgd door Frank Monen. Frank, hi.
2: Goedemiddag, Paul.
1: Het wordt er niet bepaald beter op, hè, als het gaat om het verhaal van die 3 verdachten, hoe het Valkenburg die veur moet komen. Heeft justitie nog het gezag over het bewijsmateriaal dat zij voor hebben?
2: Nee, dat moet allemaal nog blijken tijdens de rechtszaak. Kijk, bij 21 sterfgevallen denken ze nu te kunnen bewijzen dat die mensen zijn overleden als gevolg van de spullen, de drugs, hè, de medicijnen die ze bij Funcaps hebben gekocht. Dat waren aanvankelijk trouwens veel meer die ze hebben onderzocht. Ze hebben er volgens mij bijna 80 onderzocht. Maar ja, goed, bij niet iedereen kan het worden aangetoond. Kijk, er moet verpakking zijn gevonden, toxicologisch onderzoek, de doodsoorzaak moet worden vastgesteld en dat soort zaken. Nou, dat is allemaal gebeurd de afgelopen maanden. Eigenlijk 2 jaar, denk ik, dat ze daar al mee bezig zijn. Ja, en dat wordt natuurlijk wel de inzet van het... Ja, van de rechtszaak kun je wel of niet bewijzen dat die mensen als gevolg van die middelen of, ja, zijn overleden.
1: Ja, maar is het dus zo ontzettend moeilijk is om dat bewijsmateriaal bij elkaar te zetten, om eenduidig te kunnen zeggen van ja, het ligt duidelijk aan die medicijnen dat iemand daaraan is overleden.
2: Ja, lijkt me niet inderdaad heel eenvoudig.
1: Nee, maar dan moet justitie toch wel redelijk de zaak op orde hebben, wel eens hij nu met komen met die stelling dat ze nog een paar duidelijke aanwijzingen hebben.
2: Ja, ze denken nu dat ze inderdaad duidelijk kunnen stellen dat die drugs inderdaad zijn verkocht door Funcaps en dat de mensen als gevolg van die drugs zijn overleden. Ja, de advocaten die bestrijden dat natuurlijk. Hè. Dat zal tijdens de rechtszaak zal het allemaal wel duidelijk worden. En ja, kijk, al die gevallen die zullen besproken worden, maar ik denk dat ze ook het meest expliciete geval eruit zullen pikken, waar het bewijs eigenlijk het grootste is. Kijk, het gaat niet om al die gevallen, maar het gaat ook met name om de verkoop van de designerdrugs die verboden waren, maar ook de gevolgen daarvan. Dus ja, of het nou om 21 doden gaat of 10 of 30. Ja, voor de strafmaat zal dat niet, denk ik, heel veel uitmaken. Maar wel natuurlijk voor het bewijsmateriaal tijdens de zitting. Want dat wordt natuurlijk wel onderdeel van de discussie tussen de advocaten en de officieren van justitie.
1: Ja, noem maar dit een voorbereidende zitting. Wie gaat het nu weer?
2: Ja, er komt nu in het najaar, volgens mij nog net dit jaar, een regiezitting. Dan kunnen de advocaten, die kunnen nog onderzoekswensen kenbaar maken richting de rechters, hè, die kunnen nog extra onderzoek vragen. Daarna, dan gaat het richting een inhoudelijke zitting. Maar ja, goed, als die onderzoekswensen worden gehonoreerd, ja, dan moet dat onderzoek weer worden uitgevoerd. Het duurt ook weer maanden. Dus ja, voordat er echt een rechtszaak komt, ja, dan zitten we echt pas in de loop van volgend jaar.
1: Verblieven het volgen. Dankjewel, Frank Monen.
3: Benieuwd?

0: I Don't Need a Man hoort van natuurlijk de Pussycat Dolls.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, en de goede vraag vandaag is natuurlijk, wie gaat hem winnen? De goede neutsquiz-vraag. Twee tickets voor de voorstelling Kwaknas van Naas en Huba de Graaf tijdens het Cultura-festival in Heerlen. Die zien voor het gooien en het snelste antwoord op de vraag in de neutsquiz. Vandaag op social media en de site van lnneuts.nl een verrassende reportage. Die geeft zich een hele kleine impressie van dat filmpje.
2: Er ligt hier dus gewoon een compleet andere wereld.
3: Je stapt een hele nieuwe wereld in. Hier zie je bijvoorbeeld een minion, een aantal zeecontainers en zelfs een vliegtuig.
4: We hebben hier de zoetwaterkwalletjes. Hebben ze vanzelf ook vandaag mogen ervaren dat die er in grote getalen aanwezig zijn.
3: Op het moment dat je zakt, gaat eigenlijk je alledaagse zorgen verdwijnen en je bent heel rustig en relaxed.
0: Ja, een schoene vrije tijdsbesteding in Limburg. Een boel huurbaar van genoten gebeurt. Maar de goede vraag is natuurlijk, boel hebben we het heiover? Antwoorden zijn nog altijd welkom.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Wie doen? Spreek je antwoord nu in. Via WhatsApp in de L1-app.
0: En er kwam onder andere een inzending binnen van Elliot Letaster. Elliot, het antwoord dat Stieghoffs, Bengske, nee, dat is niet goed huur.

0: Alle mogen.
1: Van Gelder, Roetveld, Venlo en Blievegoorn. Ja, zus een jaar na de moord van de 17-jarige Lisa Oet Apkoude, die het leven wordt gebracht toen ze 's nachts met haar fiets naar huis ging, is de veiligheid van meisjes en vrouwen op straat nog altijd geen vanzelfsprekendheid. Hoort er weer in Maastricht bij de introductie van de studenten. De inkom straks middenover bij LN Vandaag.
2: Appen met de jokes, download de L1-app.
3: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew. Mis het niet. Nog tot en met 6 september in Bonnefante, Maastricht.
4: Hekkert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert. Beweegt Limburg.
5: Hey Frank.
6: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
5: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
6: Oh ja, joh.
5: Gereedschapkist, meterkast.
6: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
5: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
6: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
7: Top! Jij blijft Bob.
5: Maf Kees.
6: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
4: Ontdek nu bij Hekkert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
8: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniels Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
13: Wat een goed plan.
12: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
13: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
12: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
14: Hey Raymond!
15: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Hey Raymond!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In het veiligheidsrisicogebied Heerlen-Noord heeft de politie gisteren en vandaag 6 jongeren aangehouden voor onder meer wapenbezit, drugsgebruik en gewelddadig gedrag. Effectenbezitters zijn naar de rechter gestapt om overname van het Limburgse chemiebedrijf OCI tegen te houden. En een Amazone is vanmiddag gewond geraakt bij een val met haar paard in het buitengebied van Neer.
2: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
19: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde boereiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft drie mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en twee vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er drie verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer, vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20.
1: Het rijdt inmiddels goed door in Limburg. Alleen staat het nog even vast op de A2 in noordelijke richting bij de afrit Maastricht-Aachen Airport. Meer dan 5 minuten vertraging.
20: Brand 35 Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand35night.nl. Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
21: Met onder andere Walter Trout, Devin Elman Project, Cuban Heels.
20: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
21: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
22: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis.
23: MediaMarkt. Carmen, de meest geliefde opera aller tijden. Carmen vertelt het tijdloze verhaal van een vrouw die haar vrijheid boven alles plaatst en een man die daar niet mee kan omgaan, met tragische gevolgen. Deze Carmen beleef je midden in de muziek, vol passie en tragiek, gebracht door een cast van topsolisten met orkest en koor. Bestel nu je kaarten via culturanova.nl.
2: Is L1 van

0: Redbox.
1: Alleen vandaag.
0: Ja, alleen vandaag de luisteren ze nou. De ganse dag waren natuurlijk LN Radio bezig met al het nuits wat zich afspeelde in Limburg. Een klein overzichtje van de onderwerpen die onder andere voorbij zijn gekomen. We hadden natuurlijk ook weer vandaag de rubriek Boever op een Bankske ergens in Limburg aanschoven. En vandaag was dat ergens tussen Simpelveld en Bochels. Hij kwam met vrouwen samen om te handwerken, bij te moelen en ondertussen ook iets te doen tegen de eenzaamheid.
2: Ik heb voor medemens doen en dan nogmaals, het kost geen geld. Het is gewoon de spontane ontmoetingen. Ja, en of ik nu thuis achter de verdroogde geranium zit, of ik zit hier op een bankje in de gym met andere dames me gaat te vertellen en gaat te handwerken en ja, in dit geval een klas te geven. Ja, wie leuk is dat niet?
0: Limburgers op Instagram zullen hem wel al gezien hebben. Brolin Koomans, oftewel Mikey Oet Remeen.
3: Mikey BL1 Nuts, wat wil ze eigenlijk weten, jong? Hier, pak dicht de microfoon.
4: Het is echt voor de grap ontzangen. Ik verveelde me. Ik had net vakantie en ik zat toegeskrank. En ik hoor gewoon aan het klooien met het Snapchat-filter. Het is ook het gezicht. En toen heb ik het eerste filmpje gemaakt. Eigenlijk gewoon alleen veel vrienden. Die moesten daar heel hel om lachen. En toen dacht ik, oh, misschien mocht ik dat maar posten. En twee dagen later had het 100.000 views.
0: Zo. En de 19-jarige Stan Hendricks deleep 100 kilometer om aandacht te vragen voor mentale gezondheid.
5: Ik heb eigenlijk, ja, 7 jaar lang in een depressie gezeten. Ik heb superveel goede hulp gehad. En ik weet dat er wel nog gewoon veel zoveel mensen zijn die nergens terecht kunnen. En die hulp wel heel graag zouden willen. Dus daarvoor ben ik het nu eigenlijk echt aan het doen om geld in te zamelen voor Stichting Mind. Dat die nog breder kunnen uitpakken. En nog meer mensen kunnen helpen op het gebied van mentale gezondheid.
0: Dat we allemaal te huren bij LN.

0: Ze klinken een beetje als de Spice Girls vroeger. Maar ze hebben de S-Club 7. En dit wordt nummer Bring It All Back.
1: L1 vandaag.
0: Ja, just een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa Oud-Apkoude, die om het leven wordt gebracht toen ze 's nachts naar Hoes fietste, is de veiligheid van meisjes en vrouwen op straat nog lang geen vanzelfsprekendheid. Het onderwerp kwam hoog op de agenda in Den Haag. Zo werd er onlangs een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld aangesteld. Maar voorzien nog lang niet boevenmol te zien, merkt de Veer op de inkom in Maastricht.
2: Ja, we hebben zeg maar wel een groepsapp met ook alle meiden die met ons meegaan. En we controleren wel echt of iedereen netjes veilig thuis is. En dan wordt gevraagd van, joh, bel even of app even als je veilig thuis bent. Want dat vinden we wel heel belangrijk.
3: Ik weet niet of het oplossing helemaal ligt bij het waarschuwen van de meiden. Of misschien toch wel bij het opvoeden van onze jongens. Maar dat is een persoonlijke mening.
2: Dus het is wel een ding, want het is soms heel onveilig. Maar daar zijn we altijd heel erg mee bezig. Dus,
4: wel veranderd sinds vorig jaar, of niet?
2: Ja, ik denk dat het wel een wake-up call was voor heel veel mensen. Van, hè, het is wel gevaarlijk, maar het gaat eigenlijk over het algemeen altijd heel goed. En we zijn altijd heel erg met elkaar bezig dat we veilig thuiskomen.
5: Eergisteren bijvoorbeeld was er een van onze inkomensouders met iemand mee naar huis gefietst, omdat hij dan wat verder woont. Dus ja, je let wel inderdaad wel op elkaar.
6: Want het gebeurt ook bij mannen. Voor de rest, ja, we hebben gewoon vertrouwenspersonen. Dus als er iets fout gaat, dan wordt dat gewoon heel serieus genomen. Ik heb op koken altijd heel veilig gevoeld. En volgens mij voelen heel veel van onze leden ons gewoon veilig. We zijn ook gewoon een close gemeenschap waarin we proberen op elkaar te letten. Dus er wordt echt wel gewerkt aan een veilige sociale omgeving.
3: Ik denk wel dat er meer aandacht voor is gekomen. Niet alleen binnen de inkom, maar dat het natuurlijk maatschappelijk een veel belangrijker thema is geworden.
2: Ja, je kan de meiden wel op de vingers tikken en zeggen van zij moeten zich dus appen bijvoorbeeld dat je veilig thuis komt. Maar die mannen, die moeten zich gaan gedragen hier in de stad.
0: En deze bijdrage uit Maastricht kwam van Maurice de Heus. En ook dit nieuws kunt u nou lezen op onze site l1nieuws.nl.

0: Rutger Kot maakte Leun op mij. En letterlijk vertaald dat Engels is dat Lean on Me. De Hoorts Blackbird.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, en we zijn toch een beetje verbaasd dat we geen reacties hebben gehad tot nu toe die groot zien. En de vraag wordt toch eigenlijk heel simpel. Vooral op de website van LN Neuts. Een verrassende reportage. Een filmpje wat duidelijk maakt dat het goed toef is in Limburg.
2: Dat lukt hij dus gewoon, een compleet andere wereld.
3: Je stapt een hele nieuwe wereld in. Hier zie je bijvoorbeeld een minion, een aantal zeecontainers en zelfs een vliegtuig.
4: We hebben hier zoetwaterkwalletjes, hebben ze vanzelf ook vandaag mogen ervaren dat die er in grote getalen aanwezig zijn.
3: Op het moment dat je zakt, gaat eigenlijk je alledaagse zorgen verdwijnen en je bent heel rustig en relaxed.
0: Ja, een schoene vrije tijdsbesteding in Limburg. Boe huurbaar van Wurtgenoten met Boe Gert de Deuver.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
5: Dit is L1.

0: Choose in Texas, gezongen door Ella Langley. En denk ze, nou ja, nu hebben we het mooiste gehad. Nee, nu achterin Kump Arthur Hubers met het Let's Nuts.
1: Appen met de jokes, download de L1-app.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
3: Reis weer met Golden eSIM.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Bijna 6:30 het LA Nieuws met Arthur Hubers.
9: Goedenavond. Bij politieacties in het veiligheidsrisicogebied in Heerlen-Noord heeft de politie 6 mensen aangehouden. Gisteravond werden bij een fouilleeractie 2 minderjarigen opgepakt voor drugsgebruik en wapenbezit. Vanmorgen hield de politie nog eens 4 jongeren aan. Zij worden verdacht van eerdere geweldplegingen. Deze week werden de wijken Heerlenheide, Passart en Vrieheide de Stak aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat geeft de politie meer bevoegdheden om gewelddadige jongeren aan te pakken. Een ambtenaar van de gemeente Horst aan de Maas die werd verdacht van corruptie, wordt niet vervolgd. Dat heeft de Rijksrecherche besloten. De ambtenaar had €200.000 gekregen van een ondernemer in de gemeente. Onderzoeksjournalist Erik Seuren van de Limburger vertelt dit erover.
10: Wat er precies is gebeurd is dat begin vorig jaar een melding is binnengekomen bij de gemeente. En dat daar vervolgens uit is gebleken dat er een ambtenaar van de gemeente een grote geldsom had aangenomen van een ondernemer met wie hij veel zakelijk contact had. Toen heeft hij er aanvankelijk over gelogen en vervolgens is hij heeft hij het bekend en is hij daarom ontslagen.
9: Volgens de Rijksrecherche is er geen bewijs dat de ambtenaar het bedrijf ook bevoordeeld heeft en daarom gaat het niet over tot vervolging. Effectenbezitters zijn naar de rechter gestapt om de fusie van het Limburgse chemiebedrijf OCI tegen te houden. Het bedrijf maakt op Gemmelot onder meer kunstmest en ammoniak. De Egyptische grootaandeelhouder wil dat OCI opgaat in een bouwbedrijf dat in handen is van dezelfde familie. Kleine aandeelhouders vinden dat er sprake is van een belangenconflict en zijn bang dat ze benadeeld worden. De Vereniging van Effectenbezitters wil dat de ondernemingskamer een onderzoek instelt. En een Amazone is vanmiddag gewond geraakt toen ze met haar paard in een greppel viel in het buitengebied van Neer. De vrouw zat enige tijd klem. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde bij nader inzien toch niet in actie te komen. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het paard lijkt ongedeerd. En het weer. Nadat stapelwolken en opklaringen elkaar vandaag afwisselden, trekken er de komende uren soms flinke onweersbuien over Limburg. Later vanavond wordt het weer droog. Morgen wisselend bewolkt en 21 graden.
0: Arthur, dankjewel.

0: De jonge mannen van Hansen en Mmba.
1: L1 vandaag.
0: Ja, op de valreep hier, want ik had eigenlijk veel eerder gepland om even de uitslag te geven. Maar blijkbaar heb ik het erg moeilijk gemaakt. Ik liet een kleine reportage huren. Hoe lui duidelijk aan het genieten waren. Met de vraag waarom zien ze zo aan het genieten? Hoe gaat het hij over? En er kwamen heel weinig goeie antwoorden binnen. Maar we hebben nu iemand aan de lijn. Dus even kijken of D het goeie antwoord heet. Ik heb het genoegen met Rob Engelen.
2: Ja, dat klopt.
0: En Rob, hoe kom je van dan, jong?
2: Ik kom uit Brunsum.
0: Je woont in Brunsum. Bist je onderweg of...
2: Ja? Ik ben onderweg. Ik ben even voorop aan de kant, anders praat de navigatie heel erg, man.
0: Ja, nee, dat is heel goed besloten. De bist dus uit Brunsum, werkst je daar ook?
2: Ik werk voor een bedrijf in
0: het. Ah, kijk aan. Dus iedere dag op en neer?
2: Ja.
0: En dan de
2: radio en... op pad.
0: Ja, en dan altijd de radio op L1.
2: Zolang dat er binnen de opvang zit, zeker.
0: Oké. Daar hoort daar straks een chic geluid van lui die heel enthousiast waren. Alleen de grote vraag, hoe ging het eigenlijk over? Denk je het goede antwoord te weten?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat ik het mooi gehoord heb. Die lui zijn aan het duiken.
0: Die zijn aan het duiken. Dat is helemaal goed. Dat is hartstikke goed. Ja. Rob Engelen, de beste winnaar van vandaag van de LN Nuitsquist, heb je goed geluisterd en heb je goed gezocht. Wordt het moeilijk?
2: Nee, het is mooi het fragment toevallig gehoord houden. Dus het wordt op zich niet zo moeilijk.
0: Ja, dan zie je dat het loont hè, om gewoon heel van de LN te luisteren. Dan krijg je zo de prijzen binnen. Twee keertjes voor een voorstelling van Cultuur en Over, die komen die kant op. Zet nog even die gegevens op de app. Dan kunnen we weer zorgen dat die keertjes helemaal op tijd bij dicht terechtkomen.
2: Yes, dankjewel.
0: Rob, nog een schone avond.
2: Hetzelfde.
0: Adi. Dat was Rob.

0: LN Radio, daar luisteren ze nou naar LN vandaag. En dit was Joyce Sims en Come Into My Life. Riet Klaasens is 91 jaar en gaat nog heel geren naar haar stamcafé in Kerkhoi. En daar hoeft ze niet voor te betalen. Al 22 jaar krijgt ze daar alles wat ze drinkt, alle drankjes, helemaal voor niks. Gratis. En dat komt door een bijzondere afspraak. Die heel lang geleden is gemaakt en nog steeds geldig is. Verslaggever Peter Beker ging langs bij Riet.
1: En daar is een foto van de WFC over een tent op de maat. En er worden allemaal aan het trainen. We hadden allemaal sleepweer gehad met de WMC vroeger.
2: Ze is hier geregeld en hoeft haar drankjes niet te betalen voor de rest van haar leven. Jules Otte beloofde het haar toen hij deze zaak kocht van Riet. Jules is helaas pas overleden. En de afspraak met Riet staat al 22 jaar en geldt nog steeds.
1: Zolang wie ik leef, had ik geen vrede drinken. En café Jules, ja. Ja, maar je nog eens een nieuwe storf, maar ja. Maar ik leef nog.
2: Ja. Ja. Riet Klaasens is voor horecaminnend Kiergro een icoon, een legende, een boegbeeld. Maar vooral gewoon Riet, of het Riet, zoals ze hier zeggen.
1: Ik hou nooit gedacht dat ik 91 jaar word. Ja. Misschien werd ik nog 92 of nog geen ouder, ik weet het ook niet. Ja.
0: Ja. Ja, wat een schoon verhaal van Riet daar in Kerkhoi. Riet Klaasens, 91 jaar is ze. Dit verhaal kun je natuurlijk ook lezen op onze site lanieuws.nl.

0: Ja, ik krijg altijd gooien zin.
1: En druim vandaag weer zo akker ben.
0: Van Kwanten Hippen uit Venlo, de wereld is mooi en geliek hebben ze hier. Vanavond zien we misschien nog wel een paar buikens en zo. Zelfs onweer wordt verwacht. Luister morgen zijn dag dus onweer af en toe. Ellen vandaag zit erop. Ik dank Dave Christophe voor de productie. En we zien nog een hele schoene avond. Morgen vroeg zien we er weer.

0: Jasper Raccoon win je bij L1. Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it!
3: Voor die 2

0: Speelbewust 18+.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In het veiligheidsrisicogebied in Heerlen-Noord heeft de politie gisteren en vandaag 6 jongeren aangehouden voor onder meer wapenbezit, drugsgebruik en gewelddadig gedrag. Effectenbezitters zijn naar de rechter gestapt om de overname van het Limburgse chemiebedrijf OCI tegen te houden. En een Amazone is vanmiddag gewond geraakt bij een val met haar paard in het buitengebied van Neer.
9: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan, maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
11: Dat zijn jongere, oudere mensen. Mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
10: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delo legt uit wat de risicofactoren zijn.
2: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
1: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
2: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
1: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
1: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Vrieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Vrieske Marren reageert.
3: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
1: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. We'll be right back.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. We'll be right back.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Fryske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit...